0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid Hem om inzicht en oplossingen. Bid Hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij Hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: God Radio, het geluid van hoop.

0: nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, Hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht en niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Counting down!
3: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
2: Top 33!
3: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering. Een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

alone, then you lose.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Counting down!
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
1: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Zou jij bij een hechte christelijke community willen horen? Eentje die op zondag samenkomt en op alle dagen van de week verbonden is? Kom bij One Community. Dit is jouw plek als je diepe vriendschappen wil opbouwen, actie wil ondernemen voor het koninkrijk met je mede-communitygenoten en vanuit bijbelse principes wil leven. We noemen het geen kerk, want het is meer dan dat. Het is familie. Het is het lichaam van Christus. We starten op 15 juni in het Kruispunt in Barneveld. Iedere zondag vanaf 2:30. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon langs.
1: Brenda Toet nodigt jou uit voor het Women's Event op 14 juni in het Kruispunt Barneveld. Dompel je onder in toffe teachings, waanzinnige workshops en je gaat naar huis vol zelfvertrouwen en inspiratie. En met het nieuwste boek van Brenda, Uit de Schaduw, haar ongefilterde levensverhaal. Tijdens het Women's Event zal ze het boek lanceren en signeren. Meld je nu kosteloos aan op oneinhimfoundation.com/events. En kom vooral niet alleen, want de tickets zijn gratis.
2: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
2: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. We zijn inmiddels aangekomen in les 2.4 en we gaan het hebben over de wet. En daar is natuurlijk veel over te zeggen. En de volgende les ga ik het hebben over genade. En die twee zijn heel belangrijk. Allebei om te begrijpen wat we hebben ontvangen in Christus Jezus. Om te begrijpen hoe we gerechtvaardigd zijn. Om te begrijpen waar we van vrijgekocht zijn. Om te begrijpen waar we niet meer mee te maken hebben. Waar we niet meer mee hoeven te dealen. En dus deze twee lessen die nu aan zitten komen zijn echt belangrijk. Die hebben mij heel erg geholpen. Deze waarheden hebben mij heel erg geholpen om te ontdekken wat mijn identiteit is in Christus. En en hoe dat nou precies zit. Hè? Hoe ik vrijgemaakt ben door de Zoon. Want wie de Zoon vrij maakt, zal waarlijk vrij zijn. Dus nou, voordat we naar de les toe gaan, wil ik heel eventjes openen met gebed. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw liefde en genade. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw woord en waarheid. Dank u wel voor uw Heilige Geest. En dank u wel voor deze les, Heer, die u mij gegeven heeft op het hart om te delen met mijn broeders en mijn zusters. Zodat zij gediscipeld kunnen worden, deze waarheden kunnen pakken. Zodat ze handvatten krijgen en kunnen begrijpen, Heer, hoe ze kunnen wandelen in een leven van overwinning met u samen, Vader. Dank u wel daarvoor. U bent een goede God, Heer, en ik bid dat u naprediker bent van uw woord in hun leven aangaande deze les. U bent een goede God. Dank u wel in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Oké. In het begin van de schepping was er geen wet. Toen God de hemel en de aarde schiep, was er nog geen wet. Toen God Adam en Eva schiep en ze plaats in de Hof van Eden, was er nog geen wet. En omdat er geen wet was, was er dus ook geen overtreding. En in Romeinen 5 vers 13 staat geschreven, want totdat de wet er kwam, was er wel zonden in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Dus de mensen die voor de wet konden dus niet verantwoordelijk gehouden worden voor hun daden. Ze konden er niet op aangesproken worden. Ze konden er niet om gestraft worden. Het maakte niet uit wat ze deden. Er was niets wat hun veroordeelde, want er was geen wet. En waar geen wet is, is ook geen overtreding. Waar geen wet is, is een overtreding. Dus de ongerechtigheden van de mensen, die werden echt zeer, zeer groot daardoor. Omdat er gewoon, ze begonnen zich aan elkaar te meten. Zij keken naar elkaar en dachten van, oh, nou ja, weet je, als ik naar hem kijk, ben ik zo slecht toch niet? Of als ik naar haar kijk, ben ik zo slecht toch niet? Weet je, ja, hij doet dit allemaal. Maar ja, weet je, ik bedoel, ik doe maar dit. Dus ja, hè, vergeleken bij een ander ben ik dan nog niet zo heel erg beroerd eraan toe, om het maar zo te zeggen. Want ze meten zich alleen maar aan elkaar. Ze hadden niks anders om zich aan te meten. We kunnen dat ook zien in de Bijbel. In Genesis 4, dat kunnen we lezen vanaf vers 8 tot en met vers 15. Maar daar zie je dat Cain zijn broer Abel doodsloeg vanwege jaloezie. En hij deed dat, maar hij werd niet veroordeeld door God. Waarom werd hij niet veroordeeld door God? Omdat er nog geen wet was. Cain werd zelfs met een teken van God gemerkt. En God zegt, als iemand Cain iets aan zou doen, dan zal ik hem zevenvoudig wreken. Dus Gods bescherming ging zelfs nog met Cain mee toen hij wegging voor het aangezicht van God. Hij ging weg voor het aangezicht van God. God stuurde hem niet weg. Hij zelf ging weg voor het aangezicht van God. Omdat hij wist dat hij iets gedaan had wat niet kon. Ja, maar God die gaf hem toch nog zelfs een merkteken. Dat is gewoon, dat was geen wet. Dus er was ook geen veroordeling. Nou, op een gegeven moment werd er een man geboren in Henoch, van wie de naam Lamech was. En dat kunnen we dan lezen in Genesis 4, vers 17 tot en met 18. En Lamech, die wist dat God niet, Cain niet had veroordeeld. Maar dat Cain juist werd beschermd door God. Hij had iemand gedood en God beschermde hem. In plaats van dat hij hem veroordeelde. En dus Lamech, die begon zichzelf te vergelijken met Cain. Cain die doodde zijn broer Abel zonder reden, uit jaloezie. En God beschermde hem. Dus dan zegt Lamech in Genesis 4 vers 23, zegt hij tegen zijn vrouwen Ada en Zila, luister naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan. Voorzeker, ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem. Want Cain wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech 70 maal 7 maal. Weet je, Lamech zegt hier, als God Cain beschermt en wreekt terwijl hij om geen enkele reden iemand heeft omgebracht. Ik had de reden voor om iemand te doden. Ik ben zo slecht nog niet als Cain. Dan zal God mij zeker wreken en beschermen. Zie je dus? Hij bepaalde aan de hand van een ander, door zich te meten aan een ander, hoe goed hij zelf was. Ik heb dit gedaan, maar wat jij hebt gedaan is nog veel erger, dus ben ik zo slecht nog niet. En zo was het voordat de wet er kwam. Mensen begonnen zich in elkaar te meten en ze vonden dat ze het allemaal best aardig deden. En ze hadden dus geen enkel idee hoe slecht ze er in feite aan toe waren allemaal. Nou, als we verder gaan kijken in de tijd, dan komen we aan bij Mozes. We gaan even fast forward en komen we aan bij Mozes. Het Joodse volk is uit Egypte geleid door God met machtige wonderen en tekenen. En God wil dat volk dan apart zetten om hem te dienen. En zij zijn het uitverkoren geslacht dat God wil heiligen voor zijn naam. Nou, bij de berg Sinaï spreekt God dan. En hij zegt in Exodus 19 vers 5 en 6, hij zegt, als jullie mij gehoorzamen en mijn verbod in acht nemen, zal ik jullie beschermen en voor jullie zorgen. En God die zet dat neer voor ze en dan antwoordde hun in Exodus 19 vers 8 gezamenlijk. En ze zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft, dat zullen wij doen. Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Ze waren er gewoon volledig van overtuigd dat zij dit wel konden. Dat zij alles konden doen wat God zei. Dat zij hem konden gehoorzamen en zijn verbond in acht konden nemen. Ze waren er heilig van overtuigd. Maar zij kenden Gods standaard helemaal niet. Zij wisten niet wat de standaard van God was. Ze hadden zich tot nu toe alleen nog maar aan elkaar kunnen meten. Dus God liet zien, dit is mijn standaard. En dan geeft hij hun de wet en zijn bepalingen. En dat kunnen we lezen in Exodus 20, Exodus 21, Exodus 22 en Exodus 23. Dit zijn zoveel wetten en zoveel bepalingen dat je er duizelig van wordt. Maar het volk is gewoon vastberaden aangaande al die wetten en al die bepalingen. Je heren, man, dit is gewoon. Hij zegt, u zult niet dit, u zult niet dat, u zult niet zus, u zult niet zo, u zult dit niet en dat niet en dat niet. En als je dit doet, gebeurt er dat. En als je dat doet, gebeurt er dit. En et cetera, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Al die regels, al die wetten, al die bepalingen die hij gaf in al die hoofdstukken. En iedereen zegt, eenstemmig, al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. In Exodus 24 vers 3. Al de woorden die de Heere gesproken heeft, die zullen wij doen. En dan in Exodus 24 vers 7 staat, hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En zij zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Dus ze zeggen het eenstemmig. Ze zeggen het vol overtuiging. Alles wat de Heere geboden heeft, alles wat hij gezegd heeft, dat zullen wij gewoon doen. Ze wisten zeker, dat doen we wel even. Maar toen Mozes de berg opklom om de stenen tafelen te ontvangen van God, gingen ze na een paar weken al meteen de mist in met een van de geboden. Zij maakten voor zichzelf een gouden kalf en begonnen het te aanbidden. Ze hadden net nog gezegd, alles wat de Heere zegt, dat zullen we doen. Nou, in Exodus 20 vers 3 staat, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat was een gebod van de Heere die hij gaf. En zij maakten na het ontvangen van de wet meteen deze overtreding door een kalf te maken wat ze begonnen te aanbidden. Dus ze braken gelijk al de eerste. Ze braken gelijk al de wet. Gelijk, meteen. En de ene na de andere overtreding kwam. Ze kwamen er eigenlijk al heel snel achter dat het niet uitmaakte wat ze deden en wat ze probeerden. Maar ze realiseerden zich gewoon, het lukt ons gewoon nooit om ons aan de wet van God te houden. En doordat God al die regels en bepalingen gegeven had waarvan zij dachten van dat doen we wel eventjes, kwamen ze er gewoon achter dat ze er ellendig aan toe waren met de wet dan zonder de wet van God. Zie, de wet deed namelijk iets in hun wat ze nooit hadden zien aankomen. De wet deed de zonde in hen aanwakkeren. En dat is de hele reden waarom de wet gekomen is. Romeinen 7 vers 7, daar zegt Paulus, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Maar ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was als de wet niet zei, u zult niet begeren. De zonde heeft door de wet een aanleiding gevonden en in de mens allerlei begeerte teweeg gebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. En dat kunnen we lezen in Romeinen 7 vers 8 en Romeinen 5 vers 20. Dus wij zouden niet weten dat zonde zonde was als er geen wet was die zei dat dat zonde was. En daarom is de wet gekomen, zodat we zouden zien hoe ellendig we eraan toe waren. Dus God gaf de wet niet zodat wij onszelf hier zouden rechtvaardigen voor God. Want als de wet iemand zou kunnen rechtvaardigen voor God, dan had Jezus niet hoeven te komen. Dan had Jezus niet hoeven te komen en tot stand hoeven te brengen wat hij tot stand heeft gebracht. Want jij kon gewoon al die werken doen en dan had je gerechtvaardigd geweest. Maar hij is daar nooit voor gegeven. Galaten 2 vers 21 staat, ik doe de genade van God niet teniet. Want als de gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus te vergeefs gestorven. Zie je dus, je kunt niet gerechtvaardigd worden door de wet. De wet die werd aan ons gegeven als leermeester, zodat wij zouden begrijpen hoe zondig wij zijn en wij in deze ellendige staat een verlosser nodig hebben. Immers, door onze eigen werken gaan wij Gods standaard nooit halen. Door eigen prestaties gaan wij Gods standaard nooit halen. Door onze eigen inspanning gaan wij Gods standaard nooit halen. Het maakt niet uit hoe hard je je best doet. Het maakt niet uit hoeveel jij probeert om Gods standaard te halen. Je gaat het niet halen. Waarom niet? Omdat je een zonde natuur hebt. Je bent van nature een zondaar en dus leven in zonde. En als je in zonde leeft, dan overtreed je de wet van God. Zijn regels, zijn wetten, zijn bepalingen. En dus ben je te veroordelen. Want als je de wet breekt, ben je te veroordelen. Het was onze leermeester. Daarvoor is hij gegeven. Galaten 3 vers 23 tot en met 24 zegt, voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt. Dus voordat het geloof kwam, werden we bewaakt door de wet. Werden we als gevangenen opgesloten. Totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. En daarnaast, de wet werd ook nooit gegeven aan ons heidenen. De wet werd gegeven aan het Joodse volk. Niet aan ons. Dus in dat opzicht zijn wij als heidenen feitelijk ook nooit onder de wet van God geweest. Wij hebben nooit iets te maken gehad met de wet van God die hij gaf aan zijn volk. Daar hebben wij niks mee te maken gehad. Het is nooit van toepassing geweest op ons. Alleen, ons eigen geweten overtuigde ons dat wij gezondigd hadden. Dus ons eigen geweten liet ons zien dat we ellendig waren. Romeinen 2 vers 14 tot en met 15 zegt, want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zie je dus, je had de Jood onder de wet en de heiden zonder de wet, maar de heiden had de wet in zijn geweten, want hij wist in zijn geweten van dit is niet oké, of dat is niet oké. Zijn eigen geweten beschuldigde hem, zeg maar. Hij was zichzelf tot wet, omdat hij, maakt niet uit, in ieder geval, diegene die de wet niet heeft, de heiden zonder de wet, die van nature doet wat de wet zegt, is, hoewel die de wet niet heeft, zichzelf tot wet. Dat was wat ik wilde zeggen. Maar hij was nooit gegeven, de wet was nooit gegeven voor de heiden. Hij was gegeven voor het Joodse volk. Dus in dat opzicht hebben wij nooit te maken gehad met de wet. Maar wij waren onszelf tot wet en ons geweten getuigt daar ook van. Daarom zegt God dat er niemand te verontschuldigen is. Jood is niet te verontschuldigen. Heiden is niet te verontschuldigen. Niemand is te verontschuldigen. En dat kunnen we ook lezen in Romeinen 1. Ga ik heel even snel naartoe. Ik ben toch in Romeinen nog. Romeinen 1. Romeinen 1 vers 18. Daar staat, want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Niet te verontschuldigen. Wij zijn allemaal niet te verontschuldigen. Jij bent niet te verontschuldigen, ik ben niet te verontschuldigen, de Jood is niet te verontschuldigen, de heiden zonder de wet, de Joodse onder de wet, niet te verontschuldigen. In Romeinen 3 vers 9, vers 10 tot en met 11 staat, zoals geschreven staat, in Romeinen 3 vers 9 tot en met 11, er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt. Niemand rechtvaardig, ook niet één. Zij die zonder de wet zijn, weten het. En zij die onder de wet zijn, weten het. De hele wereld is te veroordelen. De hele wereld is voor kataklima. Verdoemenis. Niemand kan de wet vervullen. En dat vraagt God ook gelukkig niet van ons. Dat vraagt hij niet van ons. Hij wilde slechts aantonen door de wet hoe zondig wij waren en hoe hard wij een verlosser nodig hadden om aan de standaard van God te kunnen voldoen. Hij wilde ervoor zorgen dat de mens enige richtlijn en grens zou aanhouden totdat het geloof zou komen. Daarom werden we als gevangenen opgesloten. Het hield ons een soort van in het gareel, zeg maar. Totdat uiteindelijk het geloof zou komen. Hij wilde zorgen dat de mensen niet helemaal extreem ver weg waren, zeg maar, zodat er geen maagd meer overgebleven had geweest om Jezus uitgeboren te laten worden. Dus, want als er geen wet was, was er geen overtreding. En de mensen gingen gewoon echt een beetje rechtstreeks op de hel af. Met een noodgang, zeg maar. En het ging van kwaad tot erger, zeg maar. En dus, het was nodig dat God dit deed. Het was genade dat God dit deed. Dat hij ons de wet gaf. Zodat we zouden begrijpen dat we een verlosser nodig hadden. Maar tegelijkertijd ook zodat hij ons in geheel kon houden. Totdat het geloof gekomen zou zijn. En wij niet zo ernstig afgegleden waren. Dat er geen maagd meer was om Christus uit te doen voortkomen. Romeinen 3 vers 19 tot en met 20 zegt, wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Daarom zou uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden, want door de wet is immers kennis van zonde. Dus de wet is gekomen om ons te laten zien hoe uitermate zondig we zijn. En dat we onszelf niet kunnen verlossen en dat we een verlosser nodig hebben. Om ons in het gereel te houden, hij was onze leermeester. Maar toen kwam Jezus en hij sprak deze woorden in Matthäus 5, vers 17 tot en met 20. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u beslist het Koninkrijk der Hemelen beslist niet binnengaan. Nou, er zijn heel veel mensen die zijn gaan geloven dat Jezus hier bedoelt dat wij iedere jota en iedere titel van de wet dienen te vervullen. En dat als wij niet beter ons best doen dan de fariseeërs en de schriftgeleerden, wij het koninkrijk van God niet zullen binnengaan. Want zo wordt deze tekst gebruikt door mensen die zeg maar denken dat ze nog onder de wet of de wet moeten houden of wat dan ook. Maar Jezus zegt niet dat wij die wet moeten vervullen. Nee, want we hebben gelezen dat we dat niet eens kunnen. Niemand kan door de wet gerechtvaardigd worden. Niemand kan de wet vullen. Niemand redt dat. Het is onmogelijk. Niemand is vrij van zonde. We hebben allemaal gezondigd. Dus dat gaat niet lukken. Nee, hij zegt, ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Wie is gekomen om de wet te vervullen? Christus is degene die gekomen is om de wet te vervullen. Dus in Jacobus 2 vers 10, als wij het zouden moeten zijn, er staat, wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig gevonden aan alle geboden. Nou, ik kan je één ding zeggen, iedereen is minimaal op één punt gestruikeld. Niemand is rechtvaardig, niemand is vrij van zonde. En één ding is zeker, God zou ons nooit iets vragen van wat wij niet zouden kunnen. Hij zal je niet iets geven wat je niet aan kan. En wij kunnen de wet niet vervullen. Dat niemand kan de wet vervullen. Niemand, niemand, niemand. Jezus zegt dus, de wet moet vervuld worden. Maar ik ben gekomen om die te vervullen. Ik ben de vervulling van de wet. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen. Ik ben gekomen om die te vervullen. Matthäus 5 en 17. Hij is gekomen om de wet te vervullen. Nou, Jezus vervulde deze door zijn volmaakte leven. Hij vervulde deze door zijn verlossende dood. En hij vervulde deze door zijn opstanding. Hij maakte de wet krachteloos en kocht ons hiervan vrij. Wat geweldig nieuws is. Galaten 3 vers 13 zegt, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Weet je, de wet veroorzaakte vloek in ons leven, omdat we probeerden het allemaal wel, maar het lukte ons niet. Het is gewoon verschrikkelijk. Paulus schrijft er ook over. Misschien dat ik er nog even naartoe ga zometeen, maar misschien ook niet. In ieder geval, wat bedoelt Jezus dan met de gerechtigheid van ons die groter moet zijn dan die van de schriftgeleerden en de farizeeërs? Weet je, onze gerechtigheid op basis van de wet zou nooit groter kunnen zijn dan die van hen. Ik bedoel, zij waren gewoon, zij waren dag en nacht waren ze bezig met de wet. En zij waren voorstanders van de wet, zij waren wetgeleerden. Dus wij zouden onze gerechtigheid op basis van de wet nooit groter kunnen maken dan die van hun. Weet je, tenzij je als kind ook opgegroeid wordt daarmee en dan daarmee opgevoed wordt en dat zeg maar doet er al heel je leven lang. Maar ik bedoel, wij nu, Joden, of heidenen zonder de wet, die kunnen nooit onze gerechtigheid die op basis

heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Zie je dus, wij allen die in Christus Jezus geloven, zijn zonder de wet gerechtvaardigd voor God, door genade, uit geloof. De wet, gegeven aan de Joden, die een vloek was en die een vloek voortbracht in ons leven, en niemand tot rechtvaardiging maar juist op zijn knieën moest brengen, is volledig vervuld en afgeschaft door onze verlosser. Wij zijn niet meer onder een leermeester. Wij zijn niet meer gevangen gehouden door de wet. We zijn ervan vrijgemaakt, lieve mensen. Want wij hebben een gerechtigheid gekregen die groter is dan die van de farizeeërs en de wetsgeleerden. Die groter is dan die leiders. Want wij hebben een gerechtigheid die is nu uit God. En wat een heerlijkheid en wat een zegen dat wij niet meer onder de vloek van de wet zijn, maar onder de zegen van Abraham. Wij zijn nu samen met de gelovige Abraham gezegend. Weet je, en het is gewoon fantastisch. Dus laat jezelf dan ook gewoon nooit geen juk meer opleggen door mensen, door doctrines en dwalingen. Laat je geen juk meer opleggen. Weet je, laat je niet meer vertellen van je mag dit niet en je mag dat niet en je moet zus doen en je moet zo doen. En als je dit niet doet, dan zal God dat doen. En als je dat niet doet, dan zal God dit doen. En weet je, en ja, het klopt dat je bent behouden door genade, maar nu moet je al deze regels, wetten en bepalingen gaan naleven en feesten houden en toestanden en weet ik wat allemaal. En je moet de Sabbat hebben en je moet dit en je moet dat. En stop ermee. Stop ermee. Wees niet overgeestelijk. Wees niet wettelijk. Wees niet wettisch. Wees niet legalistisch. Weet je, je bent niet meer onder de wet. Je bent vrijgemaakt van de wet. Ga jezelf dan ook niet weer tot wet worden. Ga jezelf dan ook niet weer wetten op laten leggen. Ga jezelf dan ook niet meer weer onder de wet brengen. Paulus zegt, als jij je probeert te rechtvaardigen door het houden van de wet, ben je uit de genade gevallen. Weet je, dus je moet dat niet proberen. Ga niet proberen om op wat voor manier jezelf te rechtvaardigen voor God door je aan allerlei. We hadden bij ons op de missiereizen krijgen we heel veel mensen uit allerlei verschillende denominaties, maar ook gewoon mensen. Ik had iemand, deze kwam toevallig uit een Geestvervulde kerk. Bekeren, dopen naar de Heilige Geest, zeg maar. Dat bedoel ik eigenlijk mee te zeggen. En die was ook bij ons op missie. En die zei van, ik eet geen varkensvlees. En ik eet dit niet en ik eet dat niet. En ik eet zus niet en ik eet zo niet. Dus ik vroeg haar van, waarom eet je niet? Ben je allergisch? Of weet je, heb je een speciaal dieet? Wat is de reden waarom je dat niet eet? Nou, omdat de Bijbel zegt dat onrein is. En het is onrein. En dus omdat het onrein is, ja, eet ik het niet. Want ja, ik wil gewoon daarin gewoon gehoorzamen, zeg maar, aan God. Dus ik zeg van, oké, dus jij wilt je gehoorzamen aan die wet die God gegeven heeft in het oude verbond aan het Joodse volk, zeg maar, door dat niet te doen. Ja, zegt ze. Dus ik zei van, nou, sorry dat ik het zeg, maar hou je dan ook aan alle andere wetten? Hou je dan ook aan alle andere regels? Of alleen maar aan deze regel? Ze niet aan alle andere regels. Niet aan al het andere. Maar weet je, lieve schat, zei ik tegen haar, als jij één ding houdt, moet je alles houden. Je kan niet maar één ding van de wet houden en dan de rest niet. Dus of je houdt de hele wet, of je houdt geen wet. Als je de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, ben je schuldig gevonden voor de hele wet, aan alle geboden, Jacobus 2 vers 10. Dus dan heeft het dus totaal geen zin, want die heb je nu al 100.000 keer gebroken, omdat je maar aan één wet houdt. Dat is niet het niet eten van bepaalde producten. Weet je, en daarbij, zeg maar, als jij door de wet, jezelf door het houden aan deze wet, zeg maar, jezelf wilt rechtvaardig voor God, ben je uit de genade gevallen, is wat de Bijbel zegt. Dus de Bijbel zegt dat alles wat wij zegenen in de naam van Jezus, is rein voor ons. Wij kunnen alles eten en alles drinken wat wij willen, ja, als we het zegenen in de naam van Jezus. Maar als jouw geweten jou veroordeelt, nou, eet het dan maar niet, want dan wordt het zonde voor je. Maar om het niet te eten, omdat God dat zegt in zijn woord, in het oude verbond, onder de wet, weet je, die wet is niet meer van toepassing op jou. Jij hoeft dat niet te doen. God gaat jou niet straffen omdat je varkensvlees eet. Als jij jezelf tot wet probeert te zijn, dan breng je jezelf als het ware onder de vloek. Weet je, je doet jezelf er kwaad mee. Nou, ik bedoel, als iemand geen varkensvlees wil eten, eet geen varkensvlees. Ik bedoel, ik ben ook zelf geen voorstander van varkensvlees. Het is heel sporadisch dat ik een keer varkensvlees eet. Maar het is niet dat ik geen varkensvlees eet omdat ik maar aan Gods wetten wil houden. Want ik ben niet onder de wet. Ik ben onder de genade. Ja, dus ik kan eten wat ik wil en ik kan drinken wat ik wil.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Daarom droeg Christus ook een doornenkroon, een teken van de vloek. Opdat, zeg eens opdat. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Jij hebt dezelfde zegen als Abraham. En je bent vrijgekocht van de vloek. Je bent vrijgekocht van armoede. Je bent vrijgekocht van ellende. Je bent vrijgekocht van ziekte. En de zegen van Abraham is op je, halleluja. Dat is goed nieuws. Dat is het beste nieuws, halleluja. Dus jij bent onder de zegen. Dus hoe heb je geloof voor financiën? Door te weten, de zegen van Abraham is op mij. God zegent mij net zoals Abraham. Dezelfde zegen die op Abraham rust, is nu op jou. Hoe ontvang je het? Door geloof. Abraham wandelde in geloof. Nou, we zouden heel de Bijbel door kunnen gaan. Genesis 15, leven van Abraham. God wist al dat een nageslacht zou in slavernij komen in Egypte. Dan staat er dit, Genesis 15 vanaf vers 13. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen en men zal 400 jaar hen onderdrukken. Vers 14. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Zeg eens veel bezittingen. Uiteindelijk weten we, uit Egypte was een typebeeld van wat Christus doet voor ons. Maar omdat ze onder de zegen van Abraham waren, zegt God, ik ga je niet alleen verlossen van de farao, we gaan ook gezegend en met veel bezit trekken we daar weg. Dus als je naar Exodus gaat, dan lees je in Exodus 2 vers 24, God hoorde hun gekerm en hij dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En dan staat er in Exodus 3 vers 21, die mag je even opzoeken. En ik zal dit volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren. En het zal gebeuren dat als u weggaat, u niet met lege handen weggaat. Elke vrouw moet aan haar buurvrouw en aan haar huisgenoten zilver en gouden voorwerpen vragen. En kleren die uw zoon en dochters te dragen moeten geven. Zo zult u Egypte beroven. Nou, Psalm 105 zegt, hij leidde hen uit met zilver en goud. Zo namen zij in bezit waarvoor de volken hadden gezwoegd. Amen. Dus God zegt, ik ga je redden. Maar even voor de duidelijkheid, je blijft niet arm. God wil niet dat zijn volk arm is. Zelfs in de woestijn waren ze extreem gezegend. Dat toen Mozes een tabernakel ging bouwen met goud en zilver en edelstenen. De mensen waren zoveel aan het offeren dat Mozes zei, jongens, stop, stop, stop, het is genoeg. Ze waren niet arm. Ze waren gigantisch vermogend. Waarom? Omdat de zegen van Abraham op hen is. Amen. En diezelfde zegen is op jou. Nou, ook in de woestijn waren ze gezegend. Ondanks dat het niet Gods perfecte plan is. Wat gaan we nou nog? Die tekst die ik eerder noemde is Deuteronomium 30 vers 15. Besef goed, vandaag stel ik voor u de keuze tussen voorspoed en tegenspoed. Tussen leven en dood, zegt de MBV 21. Nou, even naar Deuteronomium 15. Deuteronomium 15, die is mooi hè. Deuteronomium 15, God had een systeem bedacht voor Israël, waardoor er geen armoede zou zijn. Uiteindelijk was het er wel, want ze gehoorzaamden God niet. Maar Deuteronomium 15, en zo meteen gaan we nog Deuteronomium 28 lezen. Deuteronomium 15, waarom lezen we zoveel teksten? Geloof komt door het horen van het woord. Vanaf vers 4. Overigens hoeft er onder u geen arme te zijn. Want de Heer zal u overvloedig zegenen in het land dat de Heer uw God als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen. Als u tenminste de stem van de Heer uw God nou gehoorzaam bent. Door al de geboden die ik u heden gebied, nou let het in acht te nemen. Wanneer de Heer uw God u gezegend heeft zoals hij tot u gesproken heeft. Dan zult u aan vele volken leningen verstrekken. Maar zelf niets hoeven te lenen. U zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen. God zegt, er hoeft niet eens armoede onder je te zijn. En God wist dat het er uiteindelijk toch zou zijn. Dus God zegt, als er een arm is, zorg je voor ze. Geef je ze te eten, al die dingen meer. God had jubeljaren ingesteld, waarbij 1 keer in de 50 jaar... iedereen werd vrijgescholden, kwijtgescholden. Waardoor iedereen weer terug was, weer gezegend was. Dus God had gewoon ingesteld dat onder zijn volk geen armoede hoefde te zijn. Dus als je al deze dingen ziet, besef je waarom de Joden het heel normaal vinden om voorspoedig te zijn. Nou, gaan we even Deuteronomium 28 lezen, want dit is waar je geloof op hecht. Wil je geloof bouwen voor financiën en voor de zegen? Lees gewoon. Ik heb dat zo lang, jaren gedaan en nog regelmatig. Dat ik gewoon Deuteronomium 28, de eerste helft lees, de zegen. En in verschillende vertalingen. Alleen hierover zou ik al uren kunnen preken. En het zal gebeuren, zeggen ze, het zal gebeuren. Als u de stem van de Heer uw God nauwgezet gehoorzaam bent door al zijn geboden, die ik uw heden gebied, nou lettend in acht te nemen, dat de Heer uw God u dan een plaats zal geven, hoog boven alle volken van de aarde. Weet je, dit is ook jouw zegen. Dus je kan gewoon dan zeggen, Heer, u geeft mij een plaats hoog boven alle volken van de aarde. Vers 2. Al deze zegeningen, zeg eens al deze zegeningen, zullen over u komen en u bereiken. Andere vertalingen zeggen, al deze zegeningen zal je ervaren. Andere vertalingen zeggen, al deze zegeningen zullen je inhalen. Halleluja. Dat je gewoon onderweg bent en denk je, wat haalt me daar nou weer in? Dat is gewoon zegen. Dat is gewoon zegen, amen. Al deze zegeningen zullen mij bereiken. Wanneer u de stem van de Heer uw God nauwgezet gehoorzaam bent. Gezegend zult u zijn in de stad. En gezegend zal je zijn op het veld. In andere woorden, waar je ook bent, je bent gezegend. Amen. Gezegend zal zijn de vrucht van je schoot. In andere woorden, je kinderen zullen gezegend zijn. Gezegend zal zijn de vrucht van uw land. De vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien, de jongen van uw kleinvee. In andere woorden, gezegend zal zijn je werk wat je doet. Gezegend zal zijn waarmee je werkt. Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. In andere woorden, gezegend zal je voedsel zijn. Gezegend zal je zijn bij je komen. Gezegend zal je zijn bij je weggaan. De Heere zal geven dat de vijanden die je aanvallen door jou verslagen zullen worden. Over 1 weg zullen ze tegen je uittrekken, maar over 7 wegen zullen ze voor je wegvluchten. Tegen jou vechten is een verloren zaak. Over 1 weg zullen mensen tegen je optrekken en over 7 wegen zullen ze wegvluchten. De Heere zal de zegen over u gebieden. Zeg eens gebieden. Weet je, de Bijbel zegt als God spreekt, is het er. God spreekt in een commanding the blessing. God gebiedt, zoals God sprak, licht en er was licht. Zeg God, zegen, zegen, zegen. God gebiedt de zegen over je, halleluja, amen. Goedheid en gunst zullen je volgen alle dagen van je leven. Man, ik preek alle armoede uit je deze avond. En de zegen op je in de naam van Jezus. Halleluja. De Heere zal de zegen over u gebieden. In uw schuren. Man, dat zijn je bankrekeningen. God gebiedt de zegen over je bankrekening. Halleluja. Maakt niet uit of je bij KNAP, Rabobank, ING, waar je ook zit. Maar de Heer gebiedt de zegen over je bankrekening. Halleluja. En in alles wat je ter hand neemt. Alles wat je doet zal gezegend zijn. Amen. Hij zal u zegenen in het land dat de Heer uw God u geeft. Hij zal u voor zichzelf bevestigen tot een heilig volk zoals hij u gezworen heeft. Als u de geboden van de Heer uw God in acht neemt en in zijn wegen gaat. En alle volken van de aarde zullen zien dat de naam van de Heer over u uitgeroepen is. En ze zullen voor u bevreesd zijn. Anderen zullen respect hebben, ontzag hebben. Nou komt de knaller hoor. Ben je er klaar voor? En de Heere zal u, en dan zegt de HSV, een overvloed ten goede geven. Een Engelse vertaling zegt, the Lord will give you abundant prosperity. Hij zal u overvloedige voorspoed geven. Weer een andere vertaling zegt, a surplus of prosperity. God zal je overvloedige voorspoed geven. In de vrucht van je schoot, de vrucht van je vee, dus in je werk, in het land dat de Heer uw vader gezworen heeft u te zullen geven. En de Heere zal voor u zijn rijke schatkamer de hemel openen. Weet je, je bent niet afhankelijk van de aardse economie, je zit onder de hemelse economie, amen. God voorziet overeenkomstig zijn rijkdom, zegt Filippenzen 4. De Heere zal voor u zijn rijke schatkamer de hemel openen. Door uw land regen te geven op zijn tijd. Want altijd als het tijd is, weet je, altijd als het nodig is, is een zegen. En door al het werk van uw handen te zegenen. Nou, daar zit een grote sleutel in. Als je handen niet werken, kan God niks zegenen. Amen. God zegent je handen om mee te werken, niet je kont om op te zitten. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen. De Heere zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. Je zal uitsluitend omhoog gaan en nooit omlaag. Amen. Deze zegen is op jou. Dit is de zegen die op jou is. Want als je hier iedere dag mee begint, dan heb je geen auto meer nodig. Dan ren je naar je werk. Halleluja. Dat is ook weer een voordeel met de huidige benzineprijzen. Maar God is zo goed. En je ziet dus, het volk deed dat niet. Maar deze zegen is wel voor ons. Ik maak even een uitstapje. Of ik ga even door in het verhaal. Uiteindelijk komen ze dus in ballingschap. Maar zelfs in ballingschap, waar ze dus niet onder de zegen zitten. Bijvoorbeeld de bekende tekst, Jeremia 29 vers 11. We kennen hem allemaal. Ik ken de plannen die ik voor u heb. Maar de Engelse vertaling zegt, I have plans to prosper you. God zegt, ik heb plannen om je weer voorspoedig te maken. Zacharia 1 vers 17. Verder moest ik verkondigen, dit zegt de Heere van de hemelse machten. Opnieuw zullen mijn steden overvloeien van voorspoed. Opnieuw zal de Heere Sion troosten. Uitstapje naar Hebreeën, maar Sion slaat ook op de Nieuw-Testamentische gemeente. Opnieuw zal hij Jeruzalem uitkiezen. Haggai 2 vers 8 zegt, van mij is het zilver en het goud, spreekt de Heere. En de heerlijkheid van het toekomstige huis zal groter zijn als die van het eerste. In deze plaats zal ik voorspoed geven, zegt de MBV 21. Dus dit is alleen nog even een paar teksten. Maar je zou door de psalmen heen kunnen gaan. Psalm 1, alles wat hij doet zal goed gelukken. Psalm 23, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Er staat niet, ik heb niets. Dat denken sommige mensen, de Heer is mijn herder, ik heb niks. Nee, de Heer is je herder, jou ontbreekt niets. Je beker vloeit over, amen. Vers 6 zegt, goedheid en gunst zullen je volgen al de dagen van je leven. Maar je moet gewoon verwachten, goedheid zal me volgen. Gunst zal me volgen, amen. Goedheid en gunst. Links en rechts zal het je inhalen onder de zegen, amen. Dat je van alle kanten gezegend wordt. Halleluja. Psalm 25 vers 13 zegt in de MBV 21. Hun leven, wat staat over de man? Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Hun leven verloopt in voorspoed. En hun kinderen zullen het land bezitten. Job 36 vers 11. En dit zegt Elihu. En Elihu is de enige die niet gecorrigeerd wordt door God dat hij het verkeerd zegt. Job 36 vers 11. Als zij gehoorzamen en God zullen dienen, zullen zij tot in lengte van dagen voorspoed hebben en hun jaren doorbrengen in geluk. Tekst na tekst na tekst. Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de Heere zoekt, hebben geen gebrek en enig goed. Psalm 34. We zouden letterlijk honderden teksten kunnen lezen. Nou, laten we er nog... Man, er zijn er zoveel. Psalm 115. De Heer heeft aan u gedacht. Hij zal zegenen. Hij zal het huis van Israël zegenen. Hij zal het huis van Aaron zegenen. Hij zal de zegenen wie de Heere vrezen. De kleine en de grote. De Heer zal u meer en meer zegenen. Man, dat zijn teksten. De Heer zal u meer en meer zegenen. Dat is Psalm 115. Zeg eens, de Heer zal mij.

Nou, oh ja, deze wil ik lezen. Psalm 112. Waarom is Psalm 112 interessant? Omdat Paulus haalt die aan in 2 Korinthe hoofdstuk 9. Sommige mensen hebben nog nooit zoveel Bijbelteksten in de preek gehoord. Weet je, daarom zeggen sommige mensen, ja, ze halen die voorspoedboodschap uit hun context. Man, ik kan in Genesis beginnen, tot en met Openbaring. Iedere bladzijde van de Bijbel. En ik laat je zien dat voorspoed de wil van God is. Psalm 112, dat is een knaller. Welzalig de man die de Heere vreest. Dus gezegend is de man die de Heere vreest. Die grote vreugde vindt in zijn geboden. Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. De Engelse vertaling zegt, his children shall be successful everywhere. Het geslacht van de oprechte zal gezegend worden. De Engelse vertaling zegt, an entire generation of godly people will be blessed. In zijn huis van de rechtvaardige zal bezit en rijkdom zijn. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Voor oprechte gaat het licht op in de duisternis. Hij is genadig, barmhartig en rechtvaardig. Dus je kan rijk zijn, genadig, barmhartig en rechtvaardig. Sommige mensen denken dat iedereen die rijk is een klootzak is. Maar de Bijbel zegt, hij is genadig, barmhartig en rechtvaardig. Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent. In andere woorden, die genereus geld uitleent. Hij behartigt zijn zaken volgens het recht. In andere woorden, hij is eerlijk. Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wandelen. De rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen. Weet je wat er ook voor kwaad gerucht is in de wereld? Qua economie, qua crisis. Je zal voor geen kwaad gerucht vrezen. Zijn hart is standvastig, want hij vertrouwt op de Heer. Zijn hart wordt ondersteund en zal niet bevreesd zijn, tot hij de val van zijn tegenstanders ziet. Hij deelt mild uit. Hij geeft aan de armen. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. En zijn horen zal met eer opgeheven worden. De goddeloze zal het zien en toornig worden. Knarsetandend zal hij wegteren. En wat de goddeloze verlangen zal vergaan. Halleluja. Hier zie je, de rechtvaardige man zal zo gezegend zijn dat de goddeloze het ziet en boos wordt. Amen. Zelfs er staat in Genesis 26, vers 12 en 13. Isaac zaaide in het land. Hij oogste honderdvoudig. Hij werd rijker en rijker, totdat hij schatrijk geworden was. En de Filistijnen zagen het en werden jaloers op hem. Weet je, daarom God, en daar ben ik heel veel op gecritiseerd op die quote, en daarom ga ik hem gewoon weer zeggen. God zal je zo zegenen dat mensen gewoon jaloers worden op je. En de mensen die jaloers worden, volgens de Bijbel zijn dat de goddelozen. Nou, vaak zijn het je broers en je zussen. Dat is echt zo. Als je kijkt, God zegent iemand. Nou, volgens de Bijbel val je nou in een andere categorie. Dat is echt zo. Nou gaan we eens van Psalm 112 naar 2 Korinthe 9. Ik weet dat het een grote stap is, maar ik zou door heel Spreuken heen kunnen gaan. Het vermogen van de zondaar is voor de rechtvaardige. De zegen van de Heere maakt rijk. Hij voegt er geen zwoeg aan toe. De rechtvaardige laat een erfenis na aan zijn kinderen en zijn kleinkinderen. We zouden tekst na tekst na tekst kunnen lezen. Maar we gaan even naar 2 Korinthe hoofdstuk 9. Want Paulus haalt daar die tekst aan uit Psalm 112. Dus dan ga je 2 Korinthe hoofdstuk 9 beter beseffen. Nou, 2 Korinthe hoofdstuk 9 gaat over, eerst even 2 Korinthe hoofdstuk 8. Gaan we mee naar Genesis 1, grapje. Nou, 2 Korinthe 8 vers 9, en dit gaat over financiën. Daar zegt Paulus, u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Paulus zegt, Jezus werd arm aan het kruis, daar hing hij naakt, alleen die doornenkroon. Hij droeg daar, hij werd arm, zoals hij ook zonde werd, opdat wij rechtvaardig zouden worden. Terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Sommigen zeggen, ja, maar dat is geestelijk. Nee, dit gaat gewoon over financiën in de context. En dan in 2 Korinthe hoofdstuk 9. Paulus is dus een collecte aan het ophalen. Paulus neemt gewoon 3 hoofdstukken offeronderwijs. Van zijn hele brief. Nou, dan zegt hij dus in vers 5, ik acht het dus nodig de broeders aan te sporen naar u toe te gaan, dus naar die gemeente toe, en de eerder door u beloofde zegen vooraf in gereedheid te brengen. Dus Paulus stuurde broeders vooruit, die gingen de collecte gereed maken. Gewoon een soort voordienst, alleen voor de collecte. Zodat deze gereed ligt als een zegen en niet als een gift in gierigheid gegeven. Let op. Dit zeg ik, zegt Paulus. Dus dit zegt hij over iedereen die geeft in die collecte. Wie karig zaait, zal karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten.

0: oogsten. Dus Paulus zegt, wie weinig geeft, gaat weinig oogsten. Maar wie veel geeft, zal veel oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Dat gaat niet over je fysieke hart, het gaat over je geest. Het gaat over wat God in je geest legt. Want je kan niet met je fysieke hart iets voornemen. Net zoals de Bijbel zegt, met het hart geloof men. Dat gaat niet over je hart, het gaat over je geest. Niet met tegenzin of met dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Nou, hiervoor wordt heel vaak onderwezen in de kerk. Als je niet blij bent, hoef je niet te geven. Nee, als je niet blij bent, is er iets mis. Moet je zorgen dat je blij wordt. Bovendien is het niet alleen maar als je niet blij bent, hoef je niet te geven. Er wordt zo onzin verteld op het gebied van geven. Hoeveel weten, het maakt niet uit wat je geeft. Nee, leg dat uit aan Ananias en Safira. Kijk of ze het met je eens zijn. Het maakt niet uit wat je geeft. God ziet ieder offer. Nee hoor, lees Kain en Abel. God sloeg geen acht op het offer van Kain. Dus alles wat je geeft is goed. Niet alles wat je geeft is goed. Ik weet niet waar die mensen, wat voor mensen Bijbels hebben. Maar goed. God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machten. Zeg eens, God is bij machten. Elke vorm van genade. Nou, kunnen geven en financieel gezegend zijn is een vorm van Gods genade. Gods genade dekt ieder gebied van je leven. Je emoties, je geestelijk, ieder gebied. Amen. Dus God is bij machten. Elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles, altijd, al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Man, dit is misschien de grootste knaltekst over voorspoed die er is. Nieuwe Testament, onderwijs van Paulus. 7 bommen zitten erin, hoor ik hier. Zodat u, dan kan je zeggen, zodat ik, wanneer ik, dat ik in alles, altijd, al het nodige bezit, zodat ik overvloedig kan zijn in ieder goed werk. Weet je, soms hebben mensen, Lord bless the lovely hearts and the stupid heads, zegt Hegen dan altijd, maar goed. Die mailen dan, ja, ik zeg mijn partnerschap op, want ik ga iemand anders ondersteunen. Man, bouw je geloof uit, zodat je meer kan ondersteunen. Dat je in elk goed werk overvloedig kan zijn. Er staat niet, God is bij macht, dat je moet kiezen. Dat je in elk goed werk. Jaren terug, zat een keer op een conferentie, misschien al 10 jaar terug. En was verschillende diensten en 3 keer per dag werd er een offer opgehaald. En diegene naast me op een gegeven moment, je kan toch geen 3 keer per dag geven? En toen ik het hoorde, irriteerde iets in mijn geest. Want de Bijbel zegt dat God in staat is om te zorgen dat je in alles, altijd, al het nodige bezit om overvloedig te zijn en elk goed werk. Ik dacht, man, ik wil op het punt komen, dan wil ik 100 keer per dag geven. Dat ik het kan doen. Amen. In plaats van armoede denken. Dat is zoveel armoede denken, armoede denken. Ja, als we dat gebouw huren voor de campagne, ja, dan moet je alleen nog €5.000 betalen om het licht aan te zetten. Nou, laten we beginnen met een 500.000. Dan kan ik in ieder geval 10 keer licht aan en uitzetten als ik wil. Man, wat een armoede denken. Zoals geschreven staat. Vers 9. Nou, hier citeert hij uit Psalm 112. Hij, dat gaat dus over de rechtvaardige man. Gaat niet over God, gaat over de rechtvaardige man. Dus Paulus zegt, jullie zijn die rechtvaardige man die gezegend is. Hij heeft uitgestrooid. Man, dat is lekker. Het is niet zo, nou, hier, een muntje in de collecte. Hij is gewoon uitgestrooid. Een soort Sinterklaas, maar dat bestond toen nog niet. Maar mag niet meer, geloof ik. Maar hij heeft uitgestrooid. Hij heeft aan de armen gegeven. Zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij, nou gaat het weer over God. God nu, die de zaaier zaad verschaft. Dus God geeft zaad aan de zaaier. God geeft zaad aan de zaaier. Amen. We gaan een hele andere kant op dan ik had verwacht. Maar Peter, zou jij voor mij iets kunnen doen? Zou jij uit de koelkast een appel kunnen pakken en een mesje? Dan gaan we even iets illustreren. God geeft zaad aan de zaaier. Man, ik ben van heel mijn aantekeningen afgeweken. Ik heb alleen nog een Bijbel in mijn handen. Maar mij niet uit, oké? Hij nu die zaden, de zaaier zaad verschaft. Nou, aan wie geeft God zaad? Aan de zaaier. Een zaaier is iemand die constant zaait. Amen. Anders ben je een zaait. Vroeger had je het programma Saai. Ik ken niemand van die 2 boerinnen die op dat hek zaten. Postbode Simon, wij vervelen ons. Zie je, sommige mensen beginnen heel hard te lachen. Die kennen dat. Saai heette dat. Maar goed, anders ben je een saai. Maar God geeft zaad aan de zaaier. In andere woorden, dit is de enige verslaving die God ondersteunt. Geven. Gewoon geven, dat is een verslaving die God ondersteunt. God geeft zaad aan de zaaier. Dus God zorgt ervoor dat je altijd iets hebt om te zaaien. Mogen God je ook brood tot voedsel schenken. Dus God geeft je brood om te eten. En uw zaaigoed doen toenemen. Nou, dit is de wil van God. Waarom wil God dat je voorspoedig wordt? Dankjewel. Dat je zaaigoed toeneemt. Hebben we een mes of zal ik hem gewoon? Kijk hier, stiletto op zak. Zal ik het bloed er even... Kijk, God wil je zaaigoed doen toenemen. Dus kijk, als je een appel hebt, dat is de vrucht. God zegent je met vrucht. Maar wanneer God je zegent, weet je, er zit zaad in. Nou, de meeste mensen, ik heb hier een zaadje erop liggen. De meeste mensen eten niet het zaad op. Waarom niet? Het zaad is bitter. Het zaad is niet bedoeld om te eten. Dus wanneer je God je zegent met iets, is niet alles bedoeld om op te eten. Er zit altijd zaad in voor de volgende oogst. En zaad is bitter. Dus soms als je iets geeft, zal het ook bitter voelen. Maar dat is zaad. Zaad. Dus God geeft je oogst, maar niet alles is voor jezelf om te houden. God geeft zaad aan de zaaier. Dus in iedere oogst die weer binnenkomt, zit weer nieuw zaad. Daarom zeggen ze in Engels, don't eat your seed. Sommige mensen eten alles op, maar er komt er geen nieuwe oogst, want je bent niet aan het zaaien. Dus besef dat van alles wat binnenkomt, is niet alles voor jou. Dat is ook het principe van de tiende. Een deel daarvan is weer om terug te geven aan God. God geeft zaad aan de zaaier. Wacht, ik pak mijn aantekeningen, ik had mijn Bijbel. God geeft zaad aan de zaaier. Hij geeft je brood tot voedsel. En God wil je zaaigoed doen toenemen. Dus het doel voor iedere christen zou moeten zijn om altijd meer te kunnen geven. Je geven moet omhoog, jaar in, jaar uit. En dat kan je gewoon heel concreet doen. Je kan gewoon een plan maken met je partner en zeggen, nou, dit jaar geven we dit, maar we zetten ons geloof erop dat we volgend jaar dit kunnen geven. Weet je, mijn vrouw doet bij ons privé de financiën en de dingen regelen. En ieder jaar houden we gewoon bij wat we geven. En ieder jaar geven we meer. Ieder jaar geven we meer. Waarom? God wil je zaaigoed doen toenemen. Dus de boodschap van voorspoed is geen egoïstische boodschap. God wil je zegenen en zegenen en zegenen, zodat je zaaigoed toeneemt. En de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Dat is mijn boodschap over partnerschap. Wanneer je partnert, neemt de vrucht op je leven. Want jij hebt ergens in gezaaid. Dus je hebt ergens mededeel aan. Dan vers 11. Zo zult u, zeg eens, zo zal ik. In alles rijk worden, staat er. Man, dit is knallen. Zo zal je in alles rijk worden. Tot alle vrijgevigheid in staat. Een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Halleluja. Dit is gewoon Paulus voorspoedevangelie. Halleluja. God is bij machte elke vorm van genade overvloedig gemaakt. Dat je wanneer je in alles altijd al het nodige bezit. Dat je overvloedig kan zijn in elk goed werk. Dat je in alles rijk wordt. Tot in alle vrijgevigheid in staat. Dat is het plan van God voor je financiën. Amen.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij het verlangen om iedere belofte uit Gods woord in jouw leven realiteit te zien worden? Bestel dan gratis mijn boekje 100voudig vrucht dragen. In dit boekje leg ik uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat het zaad van Gods woord 100voudig vrucht draagt in ons leven en hoe we Gods beloftes volledig in ons leven zichtbaar kunnen zien worden. Bestel het boekje 100voudig vrucht dragen nu gratis op frontrunners.nl.
3: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
2: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Oké, waar zijn we gebleven? Nou, ik zou heel veel tekst nog over voorspoed. Johannes 10, vers 10 is ook zo'n knaller. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. En overvloed hebben. Nou, Galaten 3 hebben we behandeld, 2 Korinthe hebben we behandeld. Laten we nog eentje even doen, Filippenzen 4, vers 19. Dat is de laatste tekst even die ik hierover lees. Filippenzen 4, vers 19. Omdat wanneer je dus het woord van God gaat bestuderen, dan zul je zien, en ik kan daar onmogelijk alles in één avond behandelen. Ik ben eigenlijk nog in mijn introductie. Als het gaat om financiën, altijd, er is altijd een belofte, maar er is ook een voorwaarde. Dus net zag je, Paulus zegt, zo zal je in alles rijk worden. Maar het gaat door zaaien en oogsten. Door je zaaigoed wat toeneemt, et cetera. Het gaat door geloof, het gaat door gehoorzaamheid. Het zijn heel veel principes. Nou, hier, Filippenzen 4, vers 19, is echt een knaltekst. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. God zal voorzien, overeenkomstig zijn rijkdom, zeg eens zijn rijkdom, van alles wat ik nodig heb in heerlijkheid door Christus Jezus. Weet je, dit is de God die we dienen. God ziet altijd in alles wat je nodig hebt. In alles. En daarom moeten mensen hun geloof erop gaan zetten. Ik vertel vaak dit verhaal, dat het een mooi getuigenis is van een alleenstaande moeder. En haar dochtertje wilde een fiets en zij kon die fiets niet betalen. En altijd als die dochter zegt, mama, ik wil een nieuwe fiets. Zegt die moeder, dat kunnen wij niet betalen. Dat kunnen we niet betalen. Totdat ze onderwijs kreeg over geloof, financiën, kracht van woorden. En toen kwam die moeder, kwam dochter weer en zei, mama, ik wil een nieuwe fiets. En die moeder wil zeggen, dat kunnen we niet betalen. En zei ze, God zal voorzien in alles wat we nodig hebben. En die moeder veranderde wat ze zei. En binnen 3 weken kreeg dat meisje een nieuwe fiets. Omdat ze hun geloof ergens op hadden gezet. Dus je kan je geloof kan je heel concreet toepassen. Op ieder gebied. Maar ook dit. En daarom onderwijs ik dit altijd. Omdat, wat zegt Paulus hier? Even kijken, we gaan even naar vers 15 van hetzelfde hoofdstuk. Filippenzen 4, vers 15. Lekker appeltje. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. In andere woorden, zij stuurde Paulus regelmatig geld. Want ook in Thessalonica heeft u mij een en ander maal eens gestuurd wat ik nodig had. Ik zoek niet de gaven, zegt Paulus, ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen. En ik heb overvloed. Hoeveel weten dat Paulus arm was? Ik heb alles ontvangen. Ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. Dus daarom zeg ik altijd, dit is niet zomaar een random belofte. Dit is een belofte aan Paulus en partners. Paulus beloofde het aan mensen die partner waren met zijn evangelie. Paulus zegt, jullie sturen mij regelmatig geld toe. Nu heb ik alles ontvangen. Nu ben ik geheel voorzien. En nu zal God jullie voorzien in alles wat je nodig hebt. Dus er zijn heel veel christenen die claimen Filippenzen 4 vers 19. Maar ze voldoen niet aan de voorwaarden. Ze zijn geen partners van het evangelie. Ze zijn geen koninkrijkbouwers. Ze zijn een pool in plaats van een kanaal. Maar die belofte is voor partners. Daarom is het zo belangrijk om te partneren met het Koninkrijk van God. Nou, als het gaat dus om financiën, is het belangrijk om te beseffen, er zijn dus principes die je moet ontdekken. Ieder gebied van het Koninkrijk van God werkt anders. Ik heb hier ook wat over gezegd in de Greater Faith. Dus als het gaat bijvoorbeeld om geloof krijgen werkt niet door gebed. Gebed is belangrijk, maar je kan het niet toepassen op geloof krijgen. Nou, hetzelfde geldt voor bidden en vasten. Bidden en vasten is een enorm grote sleutel als het gaat om wonderen en tekenen en de kracht van God op je leven. Maar het is geen sleutel als het gaat om financiën. Dus financiën en voorspoed is nergens gelinkt aan bidden en vasten. In heel de Bijbel niet. Er staat geef en u zal gegeven worden. Niet bid en u zal gegeven worden. Niet vasten en u zal gegeven worden. Bidden en vasten wordt nergens in verband gebracht. Dus daarom zie je soms onwetendheid. Ja, die zendeling is al 10 dagen aan het bidden en vasten. Maar voor voorziening. Maar het werkt niet door bidden en vasten. Je moet weten hoe het koninkrijk werkt. Welke principes er zijn. Met financiën zijn er allerlei principes. Maar bidden en vasten is er geen van. Nou, in mijn andere onderwijs heb ik heel veel principes. Maar ik kan ze nu niet allemaal delen. Maar, kijk, bijvoorbeeld Jesaja 1 vers 19 zegt, als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten. Als je gewillig en gehoorzaam bent, zal je het goede van het land eten. Als je gewillig en gehoorzaam bent. Er zijn twee dingen. Je moet gewillig zijn en gehoorzaam zijn. Dus wat je doet, je bent gehoorzaam aan God. Vanuit een gewillig hart. Nou, ik had laatst een gesprek met iemand. Ik ga geen naam noemen. Iemand in bediening. En die schetste hoe die persoon al jarenlang problemen had. En op financieel gebied en ook op andere gebieden. En ik begon door te vragen naar bepaalde keuzes in het leven van die persoon. En iemand met een schitterend hart voor God. Enorm hart voor God. En God dienen met alles wat in die persoon zit. En op een gegeven moment waren een aantal sleutelmomenten in het leven van die persoon, waardoor het elke keer slechter ging en slechter ging en slechter ging. En ik vroeg door. En op een gegeven moment had ik gewoon door. Al die sleutelmomenten en belangrijke keuzes in haar leven had die persoon gemaakt omdat mensen het verwachten. Niet omdat God het zei. Dus ik zei, best hard, ik zeg, weet je wat je probleem is? Ongehoorzaamheid. Je bent heel gewillig, maar niet gehoorzaam. Gehoorzaam is doen wat God van je vraagt, niet wat mensen van je vragen. Dus sommige mensen zijn wel gehoorzaam, maar niet gewillig. Ik doe het omdat het moet, maar dat werkt niet. En andere mensen zijn heel gewillig, ze doen van alles, maar niet wat God zegt. En daar rust ook geen zegen op. Je moet gewillig zijn en gehoorzaam. Als je een van de twee mist, heb je nog niks. Ik ga even proberen nog wat dingen te delen voordat we afsluiten. En er zijn een aantal principes als het gaat om financiën. En even heel grofweg heb je de principes rondom het zaaien en je principes rondom het oogsten. Alle principes met financiën hebben of te maken met zaaien of met oogsten. Nou, met zaaien wil ik niet al te diep op ingaan, want die tijd heb ik niet. Maar twee fundamenten zijn gewoon tiende en zaad. Offers. Tiende en offers. Dat ben ik niet door bidden, maar een van de belangrijkste principes is tiende. Ik heb er een hele uitzending over. Einde van de tiende discussie heet eentje op YouTube. Heeft niet helemaal gewerkt. Mensen discussiëren er nog steeds over in Nederland. En ik heb er eentje. Wat zegt het Nieuwe Testament over tiende? Omdat het Nieuwe Testament zegt veel meer over tiende dan mensen denken. Maar het principe van tiende, en ik ga er nu dus niet diep op in, maar is gewoon 10% van wat binnenkomt, zet je apart, geef je terug aan God. Geef je terug aan God. De Bijbel noemt de tiende heilig. Heilig apart gezet voor God. In andere woorden, de tiende mocht je niet eens aankomen. Dus onder het Oude Testament, onder de wet. En de tiende waren al ver voor de wet. Kijk, de les. Ik liet net al met die appel zien. Niet alles is om op te eten. God laat door heel de Bijbel heen zien. God zegent je met alles, maar niet alles is voor jou. Je ziet het principe van de tiende in de Hof van Eden. Van alle bomen mag je eten, behalve de boom van kennis goed en kwaad. Was apart gezet, was geheiligd voor God. Je ziet het principe constant. Het principe van tiende zie je in Genesis 3 en 4 met Kaïn en Abel. Kaïn gaf na verloop van dagen zijn offer. Maar Abel gaf van het eerstgeboren. Het eerste wat binnenkwam, zette die apart voor God. En de Heere sloeg acht op zijn offer, maar op het offer van Kaïn niet. Principe van tiende. Abraham zie je tiende geven. Isaac, Jacob, ver voor de wet. Honderden jaren voor de wet. Gewoon een principe van God. Je ziet het in alles. Wanneer God zegent, is niet alles voor jezelf. Ze nemen het beloofde land in. God zegt, van alle steden mag je alles pakken, behalve Jericho. Jericho moest met de ban geslagen werden. Mocht je niet aankomen, was apart gezet voor God. Wanneer mensen dat wel deden, kwamen ze onder de vloek. Ze namen van de boom in de hof, ze kwamen onder de vloek. Ze namen van Jericho, ze kwamen onder de vloek. Wat zegt God in Maleachi hoofdstuk 3? Jullie zijn onder de vloek. Waarom? Omdat jullie mij beroven van de tiende als volk in zijn geheel. Je kan alleen iets stelen van iemand als het van die persoon is. Ik kan Peter zijn telefoon stelen, omdat het zijn telefoon is en niet die van mij. Amen. Als het mijn telefoon was, had ik niks gestolen. Dus als God zegt, je steelt de tiende, betekent dat ze überhaupt niet van jou zijn. Ze zijn van God. Daarom zegt Jezus, geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Niet alles wat in je handen komt, is van jou. En dat is het principe van de tiende. Alles waar God je mee zegent, is een tiende voor God. Weet je waarom veel kerken en bedieningen niet gezegend zijn? Dat ze geen tiende geven. Maar wij zijn het koninkrijk van God. Nee, je kent je Bijbel niet. Zelfs de levieten, waar de tiende voor bestemd waren, moesten een tiende van de tiende geven. In het koninkrijk van God is niemand uitgezonderd van geven. Zodra je denkt dat jij het eindstation bent, is dat het einde. Want God werkt niet met poelen, God werkt met kanalen. God wil je zegenen omdat je een zegen bent. Dus Die tienden zijn ontzettend belangrijk. Zijn apart gezet, zijn geheiligd voor God. Ik zou zoveel principes erover kunnen delen. Wil ik nu niet allemaal doen. Ik heb er heel veel onderwijs over. Maar die tienden zijn belangrijk. Ook in het Nieuwe Testament. Jezus zei tegen de Farizeeën: jullie geven tienden van de munt en zelfs van de kleine kruiden. Maar je vergeet om God lief te hebben en rechtvaardig te zijn. Het ene moet je doen en het andere niet nalaten. Nou, wat deden de tienden? Dit is even een mooie openbaring voor sommige mensen. De tienden verbraken de vloek. Tienden zegenden de rest. Heiligden de rest. En kochten de rest vrij. Dus wanneer je boer was of je had vee. Je gaf de eerstgeboren of je gaf de tiende. En daarna was de rest geheiligd, vrijgekocht. Was gezegend en de vloek was erover verbroken. Jezus was Gods tiende. Jezus was de enig eerstgeboren zoon van God. En God offerde, gaf zijn eerstgeboren zoon. Hij zaaide Jezus. En Jezus kocht de rest, alle anderen, vrij. Hij heiligde ze, haalde de vloek van ze af en hij zegende ze. Jezus zelf was het principe van de tiende waar God ons mee vrijkocht. Dat is een scheppingswet wat overal op werkt. Halleluja. Jezus zelf was Gods tiende. Dus soms zeg maar, ik leef onder genade. Ja, en onder genade is er nog steeds gehoorzaamheid. Zodra jij genade gebruikt om ongehoorzaam te zijn, leef je niet onder genade. Dan heb je iets niet begrepen. Genade is een bekrachtiging om het goede te doen. En daarom gaat tiende, zie het niet als een verplichting, zie het als een voorrecht. Mensen geven overal geld aan. Ga naar de Chinees met gezin, 70 euro armen. Even benzine tanken, 80 euro armen. Naar de boodschappen, weet je, we gaan even op vakantie, we hebben dit, we hebben dat. Overal geven ze geld aan met een big smile. En dan tiende, ik weet het niet of ik er wel in geloof. Heeft niks te maken met wat je gelooft, je bent gewoon ongehoorzaam. Tiende waren onder de wet. Nou, laat ik je zien dat het niet onder de wet is. Weet je, heel veel mensen hebben geen problemen, ze hebben gewoon een probleem met hun hart. Tiende zie ik niet in het Nieuwe Testament. Nou, ik wel. Ik zeg, maar goed, dan gaan we Nieuw Testament iets geven. Ze verkochten alles wat ze hadden en legden het geld aan de voeten van de apostelen. Dus Nieuwe Testament, doe je dat toch? Nou, dan kom je erachter, veel mensen hebben gewoon een probleem met hun hart. Ze zitten vast in de mammon. Als je nog geen 10%, weet je, Heer, alles geef ik u, maar niet mijn tiende, alles geef ik u. Heel mijn leven, Jezus overwinnaar, maar toen ze gedoopt werden, hielden ze een portemonnee boven water. Weet je, het is een voorrecht. Tiende is om het koninkrijk van God te bouwen. Tiende zijn niet bedoeld als armoedehulp. Ze werden in de voorraadkamers en daaruit werden de levieten betaald. Mensen die voltijd God dienden. Daarom zegt Paulus in 1 Korinther 9, zoals zij in het Oude Testament van de voorraadkamers aten, zo moeten wij nu in het Nieuwe Testament, zijn zij degene die voor het evangelie prediken, moeten ervan kunnen leven. Man, we zouden in Nederland zoveel meer evangelisten, apostelen, profeten, herders moeten hebben. Omdat als mensen gewoon massaal een tiende gingen geven. En dat is het begin. Dat is het begin. Dus tiende. Maar wat doet tiende? Malachi 3. Dan zegt God, ik zal de kaalvreten bestraffen. En ik ga zegen over je uitgieten. Ik ga die kaalvreten. Nou, als het gaat om geloof voor financiën. Tiende is het simpelste om mee te beginnen. Waarom? Je gelooft dat je meer kan doen met 90% onder de zegen dan 100% onder de vloek. Meer dan 90% onder Gods kracht dan 100% onder eigen kracht. Het is gewoon simpel geloof. En daarom zijn het eerstelingen, geen laatstelingen. Dus zodra je inkomen binnenkomt, boom, 10%. Geef je. Ja, maar de rest van de maand. Stap van geloof. Het is een stap van geloof. Net zoals Abel die het eerstgeborene meteen aan God gaf. Dus begin gewoon met je tiende te geven. Sommigen zeggen, waar moet ik ze geven? Weet je, geef waar je gevoed wordt. Geef waar je opgebouwd wordt. Geef waar je toegerust wordt. En geef van mensen vol tijd het koninkrijk dienen. Daarvoor zijn ze bedoeld. Zij, stop het in goede grond. Stop het niet in dode grond. Stop het in goede grond. Amen. Daarnaast heb je het principe van offers. Bovenop je tiende geef je offers. Geef je offers. Je offers is wat je bovenop je tiende geeft. Waarvan Paulus zegt, wie karig zaait zal karig oogsten. Wie zegenrijk zaait zal zegenrijk oogsten. Dus je offers geef je bovenop je tiende. Nou, als het gaat om zaaien. En ik ga nu niet al die voorbeelden geven. Sommigen kennen het van mij. Alles wat je geeft is een zaad. Alles wat je geeft is een zaad. Dus het werkt niet alleen voor financiën. Het werkt met alles. We hebben een aantal keer mensen vakanties cadeau gegeven. Wij oogsten meer vakanties dan we aankunnen. Serieus, mensen massaal. Hé, we hebben een vakantiehuis. Wil je er gebruik van maken? Hier heb ik een huis. Wil je er zitten? Mensen, iemand zei, hier heb je een jacht. Mag je mee? Ga mee op vakantie. Ik durf niet te varen in dat ding. Er zit... Kijk, in een auto als ik op de rem druk, stopt dat ding. Maar met een boot. Dat ding gaat gewoon door. Ik stap er niet in. Ik ben in... Fem zei, ga je echt niet? Ik zeg, ga je echt niet? Weet je, overal waar we... Overal oogsten we vakanties. We gingen we hadden een campagne in Hoge Zand en we hadden een bepaald huisje geboekt. Dat huisje was er niet, zat aan het water. Dus ik zei, oh, hebben we... Ik zei aan de receptie, oh, jammer. Ik zeg, ik had graag dat huisje gewild aan het water. En die manager komt, oh, had je daar op verheugd? Ja. Oh, weet je wat? Je mag terugkomen wanneer je wil met je gezin. En dan krijg je een week lang, krijg je dat huisje gratis. Dus we hadden daar, zaten we en we konden terugkomen. Weet je, overal we komen. Iets anders, ik heb ooit een keer sportspullen gezaaid. En in de coronatijd, ik had een home gym, dus mensen trainden. Dan zegen ik gewoon, joh, weet je, train bij mij thuis. En in één keer, vandaag kreeg ik gewoon een mailtje. Hey, wil Tom een complete home gym hebben? Mensen zaaien een hele sportschool terug. Ik heb een paar keer horloges weggegeven. Overal waar ik kom, geef mensen horloges. Geef horloges. En ik zaai horloges en ik oogst weer horloges. Ik heb een BMW weggegeven en ik heb een snellere BMW geoogst. Halleluja. Het werkt met alles. Het werkt met alles. Ik ben het. Mensen geven me nooit dingen die ik niet leuk vind. Want die zaai ik ook niet. Ik heb nog nooit iemand tickets voor een voetbalwedstrijd. Man, met een knuppel krijg je nog niet een stadion in. Maar mensen zeggen me altijd met dingen die ik leuk vind. Omdat dat is wat je zaait. Dus het werkt met alles. Amen. Dus bovenop je... Op je tiende geef je offers. Geef je offers. God wil je zaaigoed doen toenemen. Dus maak gewoon het besluit. Net zoals Abraham. Abraham was een radicale gever. Die was 90 jaar oud. Zat voor zijn tent. Ziet in de vet een paar vreemdelingen. Hij rent er naartoe. En staat erop dat ze bij hem zitten te eten. Abraham was een radicale gever. Maak gewoon het besluit om een radicale gever te zijn. Zegen mensen gewoon wanneer je kan. Hoeft niet altijd met grote dingen, gewoon met kleine dingen. Maar zegen mensen. Wees gewoon een zegen, amen. Nee, zegen gewoon op los. Het is goed om gelovigen te zegenen. Het is goed om geld in het koninkrijk te stoppen. Maar weet je, wees gewoon een zegen waar je kan. Wees gewoon een zegen waar je kan. Oké, hier even tot zover. Maar dan heb je oogsten. Dus er zijn principes om te zaaien en er zijn principes om te oogsten. Nou, om even een stapje vooruit te doen. Jij bent zelf ook verantwoordelijk om te oogsten. En heel veel christenen denken, ja, de oogst komt automatisch. Maar mijn schoonvader is akkerbouwer. Zaaien moet hij zelf doen en oogsten moet hij ook zelf doen. God staat je trekken niet. Zelfs als het manna regent uit de hemel, moet je uit je tent komen en het oprapen. Nou, dan kan je lezen in Marcus 4, de gelijkenis van de zaaier. De man zaaide, hij ging slapen. De aarde bracht zijn vrucht voort, eerst de handen naar de aarde, het hele verhaal. En toen de oogst gekomen was, stond hij de sikkel erin, zelf. Dus jij moet je oogst binnenhalen. En God wil je dus zegenen op ieder gebied van je leven. Dus verwacht gewoon gunst en zegen op ieder gebied van je leven. Met alles wat je doet. Maar, ik zal even een paar principes delen. Een van de dingen wat God gewoon wil zegenen. Een deel van je oogst is gewoon je werk. God zegent het werk van je handen. Dat hebben we gelezen in Deuteronomium 28. De Heere zal de zegen opgebieden in alles wat u ter hand neemt. In je werk. Dus verwacht gunst en zegen in je werk. Überhaupt iedere keer dat je salaris krijgt. Als je ondernemer bent en je opdracht krijgt. Dat is zegen. Dat is oogst van God. God is je werkgever. Doe je werk als voor de Heer. Kom op, werk was er al voor de vloek. Ik heb gisteren, werk is onder de vloek. Nee, voor de vloek moest Adam al de hof onderhouden en werken. Amen. Sommige mensen, nou zijn ze helemaal stil. Mijn generatie moet anders gaan denken over werk. Want je ziet heel veel snel financieel vrij worden. Snel dit, snel dat, met bitcoin. Man, dat is gewoon niet hoe God het bedoeld heeft. Je bent gemaakt om te werken. Je werk is aanbidding voor God. Doe je werk als voor de Heer. Amen. Dat is hoe God ernaar kijkt. Weet je, heel veel mensen denken dat ze afhankelijk zijn van geluk. Door de lotto. Ik zag vorige week in een onderzoek, of ik weet niet hoe dat heet, maar 1,1 miljoen mensen keken vorige week naar miljoenenjacht. Dus iedereen zit te kijken, weet je, of er een geit gouden koffietjes uitdeelt. Misschien wint hij wat. Nou, als ik geluk heb, word ik ook een keer gezegend. miljoenen Nederlanders, 7,1 miljoen, doen mee aan de staatsloterij. Het is gewoon hoop op geluk. Maar God wil het werk van je handen zegenen. En wil niet een paar kloten kopen. Daarom zegt de Bijbel, rijkdom die je zomaar krijgt, ben je zo weer kwijt. Maar als je hard werkt voor je geld, word je steeds rijker. Je kan een zwerver een miljoen geven en over een jaar is hij weer een zwerver. Je kan een miljonair alles afnemen en die is over een paar jaar weer miljonair. Dus je moet ook beseffen, jouw werk is je roeping. Nou, en verwacht gewoon, dus toen ik jeugdleider was, ik begon die principes van zaaien te onderwijzen. En ik had getuigenis uit mijn eigen leven, ook ergens sprak. En mensen, weet je, gaan van envelop met geld of iemand betaalde. Dus ik had al die getuigenis, dus ik predikte dat. En dat een van de jongens zei, joh, die boodschap werkt niet. Ik zei, hoezo niet? Hij zei, er komt nooit iemand naar me toe met een envelop met geld. Ik zei, niet? Oh, ik zei, dat is raar. Dus ik ging nadenken. En toen dacht ik, ja, we geven altijd onderwijs over zaaien, maar nooit over oogsten. Hoe moet je oogsten? Dus ik begon dat te bestuderen. En op een gegeven moment ben ik voor de jeugd opgestaan. Ik zei, jongens, ik heb een fout gemaakt. Ik zei, de oogst komt niet automatisch. God zegent het werk van je handen. God heeft mij geroepen om dit te doen als werk, dus hierin word ik gezegend. Maar ga gewoon de zegen van God verwachten in je werk. Verwacht misschien promoties. Verwacht dat je een andere baan krijgt. Verwacht dat je misschien roept God om iets voor jezelf te starten. En toen ze daarvoor open gingen staan, de een en ander werd gezegend en gezegend en gezegend en gezegend. Wij hadden een gigantisch gezegende jeugdgroep. Op een gegeven moment als er 's morgens een zendeling in de gemeente kwam spreken. En 's avonds bij onze jeugdgroep. Was het offer wat we met de jeugd ophaalden voor die zendeling. Soms het dubbele van wat er op zondagochtend in heel de gemeente werd gegeven. Omdat die gasten begonnen gewoon dat soort dingen. De gunst van God, de zegen van God. Daarin te verwachten. Nou, je zou er heel veel meer over kunnen zeggen. Maar verwacht gewoon de gunst van God. Zelfs als God je boven natuurlijk wil zegenen. Zal hij onder andere je werk gebruiken. Petrus gaat vissen, gooi je netten uit. Dus je moet je netten uitgooien. En nogmaals, de gunst van God komt op ieder gebied. Dat je kortingen krijgt, dat je gezegend wordt, dat mensen dingen aan je geven, dat je kansen krijgt die anderen niet krijgen. Dat je een huis moet kopen, dat je een gigantische korting krijgt terwijl iedereen aan het overbieden is. Dat is de gunst van God, amen. En ik wil je ook uitnodigen, hou gewoon de gunst van God bij. Op een lijstje. Ik had ooit een keer iemand, zei ja, ik weet niet, dat ik werk zo weinig oog. Zei ik, nou, ga gewoon eens bijhouden. En nog eens zei die man, ik heb me bekeerd op mijn knieën. Toen ik zag hoe God ons allemaal zegende. Gewoon dingen die we kregen, dingen die er gebeurden, dingen die gewoon niet normaal waren. Maar zegenen, zegenen, zegenen, zegen. Dus ga gewoon eens bijhouden. Weet je, vergeet de zegeningen van God niet. Vergeet niet één van zijn weldaden. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
2: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Caris Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
10: Holy, holy, holy,
11: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dat is dagelijks voedsel voor uw geest. En we zijn bezig met het boek van Colossenzen. We zijn nu inmiddels bij Colossenzen 3 gekomen. Gisteren zijn we begonnen met hoofdstuk 3. Als je nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. En ik heb gezegd dat u bent met Christus gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En we hebben dit leven in een aardse kruik. De schat, deze schat, zegt de Bijbel, in een aardse kruik. Dus met andere woorden, onze fysieke lichaam is een aardse kruik waarin wij de heerlijkheid van God eigenlijk behuizen. De heerlijkheid van God woont in ons. En mens ziet nog niet wie we zijn. Maar de dag dat we ons nieuwe lichaam zullen aantrekken, onze verheerlijkte lichaam zullen aantrekken, dan zult mens zien wie we daadwerkelijk zijn. Eigenlijk Johannes 3, spreekt je ook precies over. 1 Johannes 3 zegt, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Zie je dat? Hij zegt, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zou worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Wanneer hij geopenbaard is, dan zullen wij ook geopenbaard worden in onze volle heerlijkheid. Nu, terwijl we nog in dit leven zijn, dat heerlijkheid zit nu in een aardse kruik, in jouw menselijke lichaam. Waardoor mensen zien niet dat wij daadwerkelijk kinderen van God zijn. Van buiten zien ze dat niet. We weten het zelf hoor. Maar de natuurlijke mens ziet dat niet. Ze zien geen verschil tussen ons en hun, in de zin van buiten. We zijn gewoon nog steeds mensen zoals hun. Maar in ons is de heerlijkheid van God. En we zijn kinderen van God. We zijn geboren uit hem. En we lijken volledig op hem. Dus het is belangrijk dus om dit in je mind, in je gedachten te hebben. Dat jij bent een kind van God. En eigenlijk als je leest in het boek van Romeinen. In het boek van Romeinen. Romeinen 8 vers 19. Met rijkhalzend verlangend immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Dat woord daar is, zijn de zonen van God, de kinderen van God. Met rijkhazend verlangen. Dus eigenlijk de hele schepping. De bloemen, de bomen, de dieren. Alles is aan het wachten op de openbaar worden van Gods zonen. Vol in hun heerlijkheid. Want wanneer zij geopenbaard, wanneer wij geopenbaard zullen worden in onze heerlijkheid, zoals Christus, dan zou ook alles in natuur, alles zou weer veranderen. En alles zou weer vol levend zijn. Waarom? De Bijbel zegt dus in Romeinen 8 vers 20. Laten we doorlezen. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Zie je dat? De schepping. Alles wat er is. Is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig. Maar door hem die onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zou bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Nou, dit is een hele mooie vers. Romeinen 8 vers 21. Hij zegt, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Nou, wat zegt deze tekst eigenlijk? In onze huidige wereld is er een wet van verderf gaande. Waarom? Hoe is het begonnen? Toen Adam zondigde. De Bijbel zegt Romeinen 5 vanaf vers 12. Door de overtreding van één mens was de zonde de wereld binnengekomen. En door de zonde de dood. Dat is verderf. De dood is verderf, oké? Nou, nu zegt de Bijbel dat de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Dus toen Adam zondigde, toen Adam en Eva zondigden, verderf kwam onze wereld in. Verderf kwam onze wereld in, de dood eigenlijk. de wet van verderf. Alles wat in deze wereld is, heeft een wet, heeft de neiging om achteruit te gaan als je het niet onderhoudt. Stel je voor, je woont in een huis en je gaat op vakantie, één man. En je hebt alles schoongemaakt voordat je weggaat. Als je terugkomt, je gaat stof van overal zien. Hoewel, niemand is in het huis geweest. En je hebt alles netjes en schoongemaakt. Nou, wat gebeurt er? De wet van verderf is in de wereld, hoor. De stoffen die helemaal ineens in je huis komen. En je komt terug en je moet weer schoonmaken, terwijl niemand was in het huis dit hele maand. Of bijvoorbeeld, je woont in een huis en je hebt nooit de huis onderhouden. Nou, wat gebeurt er? Het is logisch, in de zin van niet logisch per se, maar het staat vast dat alles gaat achteruit. Want de muren worden beschimmeld, noem maar op. Dus je moet altijd onderhouden. Je moet alles onderhouden in deze wereld. Waarom? Omdat de wet van verderf is aan het werk. Maar prijs de Heere. Prijs onze Heere Jezus Christus, die ons heeft bevrijd van de wet van verderf. En nu als kinderen van God, voordat het volledig openbaard zou worden, wij kunnen al dat openbaring gebruiken en zeggen: in mijn leven, verderf zal geen stand houden. De dood zal nooit stand houden in mijn leven. Alles wat ik doe zal lukken. Mijn kinderen zullen in gezondheid zijn. Mijn handen zullen alleen maar succesvolle dingen verrichten. Nogmaals, laten we lezen eigenlijk Romeinen 8. In de hoop ook dat de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Nou, de schepping kijkt naar de bloemen, de gras, alles, de bomen. Ze zijn aan het degenereren. Degeneration zeg je in het Engels. Degenereren. Ze zijn aan het achteruit gaan. Als je geen water geeft aan een plant, dan gaat hij gewoon dood. Maar zo was het nooit bedoeld. Ik heb gehoord van mensen die bijna doodservaring, of ze zijn dood geweest. Als ik boeken lees, ze zeggen dat in de hemel alles leeft. Zoals de planten leven. Zelfs de planten leven. Alles leeft. Alles heeft levend. Alles is extra levend. Daar is alles levend. Daar is het leven aan het werk. De wet van verderf werkt daar niet. De wet van verderf werkt alleen maar in ons wereld. En daarom zie je dat wij ook oud worden. Een kind wordt geboren. Je groeit op om wat? Om oud te worden. Nou, je weet, je gaat in de eeuwigheid leven als je in Jezus gelooft. Je zal nooit oud worden in je verheerlijkte lichaam. En nu, wij als kinderen van God, wij hebben al een voorsprong. Met andere woorden, dat leven die geopenbaard zal worden later, waar de schepping op wacht, wij hebben het al in ons. Wij hebben dat leven al in ons. En we kunnen dat leven gaan gebruiken om tegen het wet van verderf in te gaan. Met andere woorden, wij kunnen dat wat al wat klaargelegd is voor ons, voor eigenlijk voor de wereld, dat wat al wat klaargelegd is voor de wereld, is nu al reeds in ons. En wij kunnen alvast gebruik ervan maken voordat wij überhaupt in dat nieuwe verheerlijkte lichaam komen. Man, dit is de wonder van het christendom. Je kan al wandelen in gezondheid, 24-7. Je kan al een leven leiden zonder mood swings. Weet je, sommige mensen hebben mood swings, zeg ik altijd. Vroeger had ik dat ook. Dit was misschien 10 tot 12 jaar geleden. Dat je ineens, je voelt je gewoon down, je weet niet eens waarom. Nou, dat was lang geleden, toen ik het woord van God begon voor mezelf te lezen. En ik zei, volgens mij was het 10 jaar ongeveer geleden. Ik zei, vanaf deze dag nooit meer mood swings. Nooit meer. En dat is nooit meer gebeurd. Als de mood swings wil komen, ik zei, nee. Ik ben altijd en alle tijden blij. Ik verheug mij in de Heer. Mensen die vaak in tongen spreken, dit is een geheim van tongentaal. Mensen die dagelijks vaak in tongen spreken, ze zijn bijna nooit depressief. Ze hoeven niet depressief te worden. Want weet je waarom? Wanneer de dingen van het leven gebeuren, wat gebeurt er? Ze staan, hun geest neemt de overhand. En daarom zei Paulus, verheug je in de Heere. Verheug je wat? In de Heere. Verheug je continu in de Heere. Nou, Romeinen 8 zegt vers 21, 22 zegt, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Heel de schepping. En vers 23 zegt, en dan niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Dus wij hebben al de heerlijkheid in ons. Wij, dan zegt hij, daarna zegt hij, wij die de die de eersteling van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Hij zegt niet in de verwachting van aanneming tot kinderen, nee, in ons geest. Nee, we zijn al aangenomen als kinderen, oké? Hij heeft het hier over de volledige verlossing, dat is ook van het lichaam. De dag dat we dit mortale lichaam, deze vergankelijke lichaam, zal inruilen voor een onvergankelijke lichaam. Maar in dat vergankelijke lichaam zit al de glorie van God. Zie je dat? Dus jij kan de autoriteit nemen over je vergankelijke lichaam en levend vanuit je geest, zodat je altijd de overhand zou hebben over de dingen, de natuurlijke dingen van deze wereld, dat je de overhand daarover zou hebben. Dat je de overhand daarover zou hebben, dat is mooi. Je kan altijd vanuit je geest leven. En dat is het ding dus, wanneer wij tot Christus zijn gekomen, we zijn niet gewoon. We zijn niet gewoon net zoals iedereen. Terug naar Colossenzen 3. Hij zegt vers 4, want wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar dat heerlijkheid is al reeds in jou, zegt Paulus in 2 Korinthe 4. Zie je, we zijn nu schriften bij elkaar aan het brengen. Schriften bij elkaar aan het brengen. We zijn niet aan het wachten op de heerlijkheid. Het is al in ons, maar we wachten op de heerlijkheid in de zin van voor het verlossing van ons lichaam. De volledige package. Nu zijn we, onze geest is opnieuw geboren. We zijn kinderen van God. Dan zegt in Romeinen 12, vers 2, vernieuw je denken, vernieuw je gezindheid. Word getransformeerd door het vernieuwen van je gezindheid. Dat is je ziel. Je ziel is in een proces van transformatie. Je ziel is in een proces van transformatie. En ons lichaam wordt getransformeerd op één dag. Dat is waar we nu op wachten. Maar tot die tijd moeten wij ons ziel, onze gezindheid transformeren door het woord van God. We moeten gaan zien wie we zijn. Zodat wanneer wij dat nieuwe lichaam aan hebben, dan hebben we al voorsprong. Dan hebben we al voorsprong. Weet je, daarom zei Paulus, wat bedoel ik hiermee eigenlijk? Laat me vertellen wat ik hiermee bedoel. Paulus zegt in het boek van 1 Timotheus, hij zegt, lichamelijke oefening is van weinig nut. Ik heb hierover geschreven eigenlijk in mijn boek, genaamd How to Grow in Christ. Je kan het downloaden via www.churchnation.nl en dan ga je naar shop. Dan kan je de pdf gratis gewoon downloaden. Je kan ook fysiek bestellen, maar dan moeten wij nog allemaal instellen. Als het goed is, kan je al fysiek bestellen. Volgens mij nog niet. Volgens mij kan je nog niet fysiek bestellen. Maar dan, als het zover is, dan kan je hem gewoon fysiek bestellen. Nou, Paulus zegt, hij zegt, lichamelijke oefening is van weinig nut. Laten we lezen 1 Timotheus 4 vers 8. Want het oefening van het lichaam is van weinig nut. Het heeft wel nut als je je lichaam beoefent, maar het is van weinig nut. En dan zegt hij, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Je lichaam moet je goed voor zorgen, want dat is jouw enige toegang tot de fysieke wereld. Hij zegt, maar het godsvrucht is nuttig, dat is geestelijke oefening, is nuttig voor alle dingen, opdat zij belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dus wanneer je je geest beoefent, dus met andere woorden, je mediteert, je leest je Bijbel, je bidt dagelijks. Hij zegt, het heeft nut, niet alleen maar in deze leven, maar ook in het toekomende leven. Waarom? Alles wat je nu leert volgens Gods woord, neem je mee. Soms denken mensen van, oh, als ik, wanneer je in de hemel komt, dan weet je alles gelijk. Nee, dat is niet waar. 1000% niet waar. Sommige mensen moeten nog steeds onderwezen worden in de hemel. Waarom? Wanneer je sterft, jouw ziel en jouw geest, jij bent een geest en je hebt een ziel. Nou, hoe jij denkt nu is hetzelfde manier hoe je gaat blijven denken. Oké, je denkt van, huh? Wat bedoel je daarmee? Lees opnieuw 1 Timotheus 4 vers 8. Want het oefenen van het lichaam is van weinig nut. Maar de geestelijke oefening, de godsvrucht, is nuttig voor alle dingen. Omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Wat je allemaal investeert in Gods woord nu in dit leven, ga je gebruiken hierna. 100%. En het is niet van, oh ja, ik ben hier op aarde en daarna als ik in de hemel kom, weet ik alles over God. Nee, 100% niet. Daarom benadrukken wij van, hey, ken je Bijbel, ken de Heere. Leer de Heilige Geest kennen, want je hebt het hierna nodig ook. En daar zou je natuurlijk verder over God leren. Maar het is beter om gelijk als je daar bent, dat je niet gelijk in een schok bent. Want het is een nieuwe wereld. Dat je alvast erover hebt geleerd. En dat het al in jouw ziel, in jouw gezindheid helemaal is doorgegaan. Zodat wanneer je in het nieuwe leven terechtkomt, you're confident in a certain way. Niet zo confident, niet zo vrijmoedig helemaal. Maar je bent vrijmoedig tot een bepaald niveau. In a certain way. En je kan nog meer leren over de Heer. Want van eeuwigheid tot eeuwigheid zullen wij hem leren kennen, zegt de Bijbel. Zoals de engelen leren hem elke dag nog steeds kennen. Want hij is oneindig. Hij is oneindig. Nou, mijn tijd is alweer bijna om vandaag. En voor nu, ik geloof dat je een gezegende dag gaat hebben. Dat je een gezegende dag, als je in de avond luistert, je hebt een gezegende dag gehad. En voor nu zeg ik God zegen en tot morgen weer. God zegen.
0: Wordt u gezegend?

0: Give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
2: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
3: Voordat Jezus op aarde kwam, profeteerde Jesaja al wie jij mag zijn in Christus. Hij schrijft: ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Jesaja 61, vers 10. Jesaja gebruikt hier twee kledingstukken in zijn tekst. Het kleed van de bevrijding en de mantel van gerechtigheid. Paulus schrijft in Colossenzen 1, vers 13 dat wie gelooft in Jezus Christus als zijn redder en verlosser uit de macht van de duisternis wordt overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. God bekleedt je dan met 1. Het kleed van bevrijding en 2. Met de mantel van gerechtigheid, zei Jesaja. En deze twee zijn niet hetzelfde. Het kleed en de mantel zijn twee verschillende kledingstukken. In de tijd van de Bijbel droeg men zowel een onderkleed als een bovenkleed. Het onderkleed was een linnen hemd dat je op je huid droeg. Het bedekte je naar binnen. Het overkleed was een mantel die je daar overheen aan had en het bedekte je naar buiten. In het Hebreeuws wordt het kleed van bevrijding Bigdei Yeshua genoemd. Je hoort er de Hebreeuwse naam van Jezus in, Yeshua. Zijn naam betekent verlosser. Daarom spreken we over het kleed van bevrijding. Waarvan? Van schuld en schaamte. In Israël hoefden gasten zich op een feest niet druk te maken over hun kleren. Iedereen kreeg bij binnenkomst een schoon onderkleed en een feestelijke mantel. Bij God hoef je je niet druk te maken om je kleren. Hij omhult je met het kleed van bevrijding. Je bent vergeven. En met de mantel van gerechtigheid. Je leidt een heel nieuw leven. Nu zingen we met David het uit volle borst. U hebt mijn klacht veranderd in een dans. Mijn rouwkleed weggenomen. Mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Heer mijn God, u wil ik eeuwig loven. Psalm 30, vers 12 en 13. Hey, draag het kleed van bevrijding met vreugde. Dan krijgt Christus gestalte in jou.
2: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
1: Dit is God Radio.
4: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
5: Wilt u aanmonsteren voor het leger van Christus Jezus? In 2 Timotheüs 2 vers 3 lezen we: leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Wilt u aanmonsteren? Er is een leger dat zo sterk is en zo goed bewapend en onder zulk een volmaakte leiding dat de overwinning zeker is. Dat is geen leger dat vecht.

0: voor een bepaald land. Het is een wereldleger. Weet u wat de toekomst van de wereld is? Een vrederijk. Vrede op aarde gelijk in de hemel. Een aarde bedekt met de kennis des Heren zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Zwaarden herbewerkt tot ploegscharen. Wilt u meer bijzonderheden weten? Gaat u dan maar eens puren uit de woorden van de profeten, de woorden van de Heer Jezus zelf en van de apostelen, en dan het boek van de Openbaring van Johannes. Ik hoorde dit verhaal van Napoleon. Er was een nieuwe groep soldaten aangemonsterd en hij sprak ze zo toe: mannen, als je in mijn leger strijdt, dan kun je ervan op aan dat dikwijls als je hongerig bent, er geen eten blijkt te zijn. Als het slecht weer is, soms geen dak boven je hoofd. Wat je wacht is bloed en zweet. Maar één ding kan ik je verzekeren, als je voor mij vecht, dan zet je je leven in voor Napoleon die nog nooit een slag verloor. Denk nu een minuut na. Wil je toch soldaat in mijn leger zijn, kom dan een stap voorwaarts. Hij keerde zich om en wachtte een minuut. Toen keek hij naar de jonge mannen. Ze stonden nog schouder aan schouder. Hij zei: ik geef jullie nog één kans. Is er niet één die het aandurft? Nog één minuut wacht ik. Dat hoeft niet, riep er één. We zijn allemaal een stap vooruit gekomen. Napoleon verloor zijn laatste slag. Koning Jezus zal niet verliezen. Hij was overwinnaar, hij is overwinnaar en hij zal overwinnaar zijn. Hij zelf waarschuwde: als je mij volgt, dan betekent dat een kruis op je nemen. Sterven als het tarwegraan, dat pas vrucht brengt als het sterft in de grond. Je leven verliezen voor mij, dan zul je het winnen. Ja, het kan martelaarschap betekenen. Petrus zegt in 1 Peter 4, vers 12: geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad leidt, zijt gij zalig, daar de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. In een land waar het gevaarlijk was om Jezus te volgen, kwam een jonge man naar me toe. We hadden met de hele gemeente samen geluisterd naar wat de Heilige Geest ons te zeggen had over het volgen van hem. Van hem die uit de hemel naar deze aarde was gekomen en hier geleefd heeft en toen gestorven is aan het kruis van Golgotha. Omdat hij ons zo geweldig lief had en hij ons voor de eeuwigheid redden wilde. Die jongen zei: nu ben ik bereid voor Jezus te leven en te sterven, als hij dat wil. Toen las ik in die jongen zijn ogen de geest der heerlijkheid, waar Petrus van sprak. Het doel van de wereldstrijd waar wij middenin staan is vrede op aarde. Johannes heeft geschreven in Openbaring 21, vers 3 tot 5... zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. En hij die op de troon gezeten is, dat is Jezus, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik hoorde een jonge man zeggen, die dat gelezen had: God wil het ganse heelal vol plakken met foto's van zijn zoon. Ja, dat joch zei het op zijn manier. Maar hij snapte er toch aardig veel van wat er komt op deze wereld. Jesaja zegt in Jesaja 11, vers 9... deze aarde zal bedekt worden met kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dan zal er in Biafra en Vietnam ook vrede zijn. En kennis des Heren. Ik ben niet in Biafra geweest, wel in Vietnam. En ik weet, o mensen, het is zo erg. Nou ja, houd daar maar over op, zegt u. Ik kan er toch niets aan doen. Nee, kunt u niet? Ik geloof het wel. Als u aanmonstert in het leger van koning Jezus, dan gaat u gebruikt worden de komst van Jezus op aarde te verhaasten. Die komst als hij alles nieuw gaat maken, als hij als koning gaat heersen. Dat gebeurt pas als de volheid der heidenen binnenkomt. Romeinen 11, vers 25. Die man, die vrouw, dat kind dat u vandaag ontmoet, kon de laatste zijn waardoor de volheid er is. Is het uw lijden waard om voor koning Jezus te strijden? Kijk maar even naar Biafra en Vietnam. Ach, het kan ook dichter bij huis. Er is genoeg misère in Holland en in het land waar u die luistert woont. In plaats van zwaarden, ploegscharen. De wolf zal met het lam verkeren, een vrede die alle verstand te boven gaat. Liefde onuitsprekelijk. De vrucht des geestes, overal. Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5, vers 22. Laten we bidden. Heer Jezus, kom spoedig. En doe wat u beloofd hebt. Dank u dat u ze allemaal gaat gebruiken. Die daar net of nu geantwoord hebben. Ja, Heer Jezus. Schrijf u mij maar in het boek des levens en op de presentielijst van uw soldaten. Ik wil lijden met de anderen als een goed soldaat van Jezus Christus. Waar u hem ook gebruiken wilt. Halleluja. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Twintig uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Kees Florissen. Vandaag beginnen we aan een nieuwe serie op weg naar de zegen van God. In de eerste aflevering, daar staat boven, leren denken op Gods manier.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: Zoveel van de Bijbel en van het christelijk geloof gaat lijnrecht in tegen de wijsheid en de wegen van deze wereld. De wereld denkt op een bepaalde manier. Ze heeft bepaalde standaarden en handelt volgens bepaalde principes. Maar wat God in zijn woord openbaart is meestal direct tegenovergesteld hieraan. Een van de kostbare zegeningen van de Bijbel is dat ze ons in staat stelt om het leven te benaderen vanuit Gods oogpunt en vanuit zijn principes en visie te navigeren. Zo kunnen we voorkomen dat we verstrikt raken in allerlei gedachtegangen van deze wereld en allerlei wegen die tot zonde leiden. De profeet Jesaja vertelt ons in heldere taal hoe ver Gods wegen en Gods gedachten verwijderd zijn van die van de mens. Sprekend namens God zegt Jesaja het volgende in hoofdstuk 55, vers 8 en 9. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Er bestaat een enorme kloof die de mens niet kan overbruggen, een enorm gat tussen Gods weg en de wegen van de mens. De wegen van de mens zijn op aards niveau. Gods wegen zijn op hemels niveau. Het goede nieuws is echter dat God heeft voorzien in de manier waarop zijn wegen en zijn gedachten naar omlaag kunnen worden gehaald, naar ons aardse niveau, en op ons leven en functioneren kunnen worden overgebracht. Dat gebeurt door zijn woord. Dus spreekt God in de volgende verse verder, door zijn profeet. En dan lees ik uit Jesaja 55, vers 10 en 11. Want, zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen. Zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaan. Het zal niet vruchteloos tot me terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. God zegt hier dat, net zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen om de aarde vruchtbaar te maken, zo ook zijn woord zal uitgaan om zijn doel te verwezenlijken. Dit idee is van toepassing op het verschil tussen de kracht en de wijsheid van God en de kracht en de wijsheid van de mens. Gods standaarden en zijn uitgangspunten zijn totaal anders dan die van ons. Maar door zijn woord kunnen we op het punt komen waar we deze waarheden vanuit zijn oogpunt kunnen zien. In het Nieuwe Testament geeft Paulus ook het verschil weer tussen enerzijds Gods standaard van kracht en wijsheid en anderzijds de standaarden van deze wereld. En dan lees ik uit 1 Korintiërs 1, vers 22 tot 25. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Wat dwaasheid en zwakheid is in de ogen van de wereld, is wijsheid en kracht vanuit Gods perspectief. Merk op dat Paulus slechts drie woorden gebruikt om Gods dwaasheid en Gods zwakheid te definiëren. Christus, de gekruisigde. Het is de kruisiging van Jezus die Gods dwaasheid en Gods zwakheid zijn. Toch is deze dwaasheid wijzer en sterker dan alle wijsheid en kracht van de mens.
0: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Mijn God voorziet. U bent Yahweh Jireh, mijn God die voorziet. Ik belijd, mij ontbreekt niets. Ik vraag me dus niet bezorgd af, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, wat zullen we aantrekken, want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Mijn hemelse Vader weet wel dat ik dat allemaal nodig heb. Ik zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan krijg ik dat alles erbij. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van mij aanvullen door Christus Jezus. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. En zou hij ons na zo'n gave niet al het andere ook schenken? Want ik ken de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van mij arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat ik door zijn armoede rijk zou worden. Daarom vertrouw ik op u, omdat ik uw naam ken. Want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heer. U bent mijn God die voorziet. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Hemelse Vader, opnieuw ben ik onder de indruk van uw radicaal en totaal andere aanpak om het mensenras te redden. Christus, de gekruisigde. Dank u, Heer Jezus, voor uw onvoorstelbaar vergaande gehoorzaamheid aan de Vader, om dat immense offer voor ons te brengen. Ik prijs uw naam. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turn my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
6: In de naam van Jezus.
2: Amen.
6: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
8: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel van

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
8: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: God Radio, het geluid van hoop.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: What did it? You come.
5: Take away the storm. What are they doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
7: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen: erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekendshow.
8: The Weekendshow.
9: Guard Radio. Je bent niet alleen.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

0: jij je geloof verdiepen. De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord. Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
2: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Counting down! De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
7: Top 33!
6: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.
9: Lord, we do need your presence. And whether we're on the highest mountain, we find ourselves in the deepest valleys. Would you help us to trust your heart?

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the stone. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Benieuwd naar Caris Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Caris Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Heel wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: God Radio. Je bent niet alleen.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charist Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Counting down.
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
10: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel vandaag.

0: Bebattled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Bebattled. Goed ontmoeten.
1: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit. De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
2: The Weekend Show.
3: The Weekend Show.
4: Guard Radio. Baken van licht.

0: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why didn't you come?
6: Take away the stone. What are they doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag lezen we een bijzondere Bijbeltekst uit het boek Job. Een van zijn vrienden zegt tegen Job: God kan zijn ogen niet afhouden van de rechtvaardigen. Hij zet hem als een koning op de troon en geeft hem aanzien voor altijd. Job 36, vers 7. Hoe denk jij dat God naar je kijkt? Misschien kun je niet geloven wat hij over jou gelooft, omdat je nog steeds gelooft wat anderen van je zeggen. Misschien denk je dat je voor God niet goed genoeg bent, omdat je struikelend achter Jezus aangaat. Misschien kun je zijn liefde moeilijk aanvaarden, omdat je nog steeds gebukt gaat onder de gevolgen van afwijzing. Maar luister goed. Niet wat jij denkt, voelt of doet bepaalt hoe God nu naar je kijkt, maar wat Jezus voor jou heeft gedaan. In de tekst van vandaag legt een vriend van Job uit hoe God in Christus naar jou kijkt. Het zijn profetische woorden. God kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardige. Hij zet hem als een koning op de troon en geeft hem aanzien voor altijd. Schitterende woorden. Maar wie is er rechtvaardig? Volgens de Bijbel helemaal niemand. Rechtvaardig zijn betekent dat God je voor de volle 100% heeft goedgekeurd en daarom aanvaardt. Wie kan van zichzelf zeggen dat hij zo rechtvaardig is? Volgens de wet van Mozes was je alleen maar rechtvaardig als je je helemaal aan de wet houdt, dan zul je leven. Staat in Romeinen 10, vers 5. Wie kon aan een dergelijk hoge standaard voldoen? Alleen Jezus. De man zonder zonde was met recht een rechtvaardige. In één zin onthult Paulus het geheim van wie jij bent in Christus. Hij schrijft in Romeinen 10, vers 4. Ieder die op Christus vertrouwt, wordt rechtvaardig. God heeft je in Christus geplaatst en hij ziet de uitmuntendheid, de schoonheid en de volmaaktheid van Jezus als hij naar je kijkt. Daarom kan hij zijn oog niet van je afhouden.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
1: Vandaag ga ik eens spreken over bezorgd zijn, piekeren. En mijn boodschap is voor christenen. Bent u geen christen, luister dan toch. Want dan hoort u iets over de rijkdom die u kunt krijgen als u christen wordt. De weg is open. Deed u het nog niet, dan kunt u het nu doen. Kom tot Jezus. Dat is de weg om een christen te worden. Ieder die in hem gelooft, wil hij een kind van God maken. Hij stierf aan het kruis voor de zonde van de hele wereld, ook voor de uwe. En die tot hem komt, zal hij geen zins uitwerpen, zegt de Bijbel. Dat betekent vast en zeker niet terugsturen. En dan gaat hij u in grote liefde trainen. En iets over die training ga ik in een paar boodschappen over Transworld Radio vertellen. Kijk, als je christen bent, betekent dat niet dat er geen strijd te strijden is. Je bent juist een strategisch punt voor de vijand. En een van de succesvolste wapens van de duivel is bezorgdheid. Om in die strijd overwinnend te zijn, moeten we goed leren luisteren naar wat de Bijbel daarover zegt. En daar ga ik iets van vertellen. Maar ook van wat ik hoorde van anderen. En las in boeken van ervaren christenen. God spreekt door zijn woord. Maar ook door zijn kinderen. Ik las eens. De levensstijl van een christen moet er een van overwinning zijn. Van blijdschap, van overvloed. Van onze kant is er alleen nodig een zekere dosis nood. En een welkom om de hulp van den Heer te accepteren. De deuren van de hemel zijn open. Houd ik vast aan gevoelens die me beletten onder een geopende hemel te leven, dan is het geen wonder als ik depressief ben. Deze woorden las ik toen ik lelijk in de put zat. En ik schaamde me. Ik nam de Bijbel en las Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten wij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ik zag er ineens iets van wat de bedoeling van den Heer is. Hoe wij als kinderen des lichts moeten leven. Krachtig, vrij, rustig en blij zijn, dat is de opgave. De Bijbel zegt, de vreugde des Heren zal uw sterkte zijn. En dan is er nog iets heel praktisch. We moeten goed notitie nemen van de zegeningen die hij geeft en gegeven heeft. Tel je zegeningen. Tel ze bij dozijn en je zult ervaren dat er massa's zijn. Verder zegt de Bijbel, laat uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Ja, dat betekent bidden. Bent u wel eens ontmoedigd geweest wat betreft dat bidden? Bezorgdheid is zo dikwijls bezorgd zijn voor anderen. En nou juist met dat bidden voor anderen kan het dikwijls zo lang duren voor je iets van verhoring merkt. Ik heb een heerlijke ervaring gehad. Door een televisie-interview met Willem Duis had ik een heerlijke gelegenheid het evangelie te brengen aan vele Hollanders. Ze zeiden me, u hebt misschien wel aan 6 miljoen mensen uw paasboodschap gebracht. Het was op eerste paasdag, 's avonds. Vele mensen reageerden. Ik kreeg telefoons, brieven, bezoeken, zodat ik heerlijk veel zielzorg kon doen. Maar ik zelf kreeg ook veel bemoediging. Ik heb gebedsverhoringen ervaren over meer dan 70 jaar van mijn leven. Bijvoorbeeld, toen ik een peuter van 5 jaar oud was, vroeg ik de Heer Jezus in mijn hart te komen. En hij deed het. En heeft me nooit meer verlaten. Ik kreeg toen meteen een zorg voor mensen. Achter de Barliorenstraat waar ik woonde, was de Smedestraat, waar vele kroegen waren. In die tijd zag je vele dronken mensen op straat die dan opgebracht werden naar het politiebureau in die Smedestraat. Ik besloot iets te doen. En ieder gebedje dat ik zei eindigde met de woorden: en Heer Jezus, wilt u de mensen in de Smedestraat redden en bekeren? Na de televisieuitzending kreeg ik een brief. Iemand schreef, Mijn man vond het zo leuk dat u vertelde dat u in Haarlem gewoond hebt. Hij heeft 17 jaar in de Smedestraat gewoond. En gewerkt in het politiebureau daar. Hij en ik kennen den Heer Jezus ook. Een verhoring na 73 jaar. Ik was altijd op christelijke scholen geweest, maar toen ik 15 jaar was, ging ik naar een niet-christelijke huishoudschool. Daar was ik met leerlingen en leraressen die den Heer niet kenden. Wat heb ik gepraat met ze en vooral, wat heb ik gebeden voor ze. En nu kreeg ik een brief. Weet je, Corrie, dat we 60 jaar geleden samen op de huishoudschool geweest zijn? Ik zag en hoorde je op de tv. Ik wil je vertellen dat ik ook een volgeling ben van den Heer Jezus. Een verhoring na 60 jaar. Een man belde me op. Weet u dat u 45 jaar geleden hetzelfde tegen me gezegd hebt als dat u nu voor de tv zei? Ik heb altijd geweigerd te doen wat u mij aanraadde, dat ik Jezus zou aannemen als mijn verlosser. Ik geloof dat ik nu mijn ja aan hem moet zeggen. Mag ik bij u komen? Kom maar gauw. Ik sprak en bad met hem en zei: vraag nu de Heer Jezus of hij in je hart wil komen. En hij bad: Jezus, ik kan mijn hart niet open krijgen. Wil u de deur forceren? En Jezus begon een wonder in zijn leven. Een verhoring na 45 jaar. Een man schreef me: 25 jaar geleden kwam ik uit een concentratiekamp in het huis dat u voor ex-gevangenen had geopend. U bracht mij het evangelie, maar ik was nog niet rijp ervoor. Nu zag ik u voor de tv en ik kan u schrijven: ik heb den Heer gevonden. Een verhoring na 25 jaar. Waarom vertel ik u dit allemaal? Omdat u ziet hoe soms Gods molens langzaam malen, maar ze malen secuur. Laat u niet ontmoedigen in uw voorbeden voor uw zoon, uw broer, uw man, uw vrouw, uw dochter, uw buurvrouw, uw vriend of wie dan ook. Voor wie u zorgen hebt en problemen. De duivel vertelt u: stop ermee. Je ziet toch wel dat God niet verhoort. Maar de duivel is een leugenaar. Volhouden hoor. Ik geloof zeker dat als we in de hemel komen, we zullen zien dat niet één voorbeden verloren is gegaan. Ik heb u een stukje hemelvreugde verteld van die verhoringen na zoveel jaren. Ja, de Bijbel zegt: werp uw brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. Zullen we bidden? Dank u, Heere, dat wij mogen, ja, moeten onze noden door gebed en dankzegging bekend laten worden in onze voorbeden. En dat u altijd luistert en hoort en verhoort op uw tijd. Wil u door uw Heilige Geest ons hart volmaken met vertrouwen in plaats van twijfel? Dank u wel, Heer. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today is the beginning of my third week teaching on a subject that I've entitled Living in the Balance of Grace and Faith. And I tell you, this is powerful. This is one of the revelations that just connected the dots for me, made things fall in place. And I tell you, it's benefited me tremendously, and I believe that this will really bless you. Let me just mention again that I'm giving away this book. This is a 200-plus page book, and we are giving this away. We do encourage people to give. You know, if no one gave, we couldn't do that. But my partners have enabled me to make this teaching available to anyone, regardless of your ability to pay. But if you can help us, we would appreciate it. We'll be giving away tens of thousands of these, and we just need those of you that can give to help us. But we want you to have this teaching. So let me just mention that in the first 2 weeks of the teaching on this, that I've already basically made the foundational point, and that is that grace is what God has done. Faith is just our response to what God has done by grace. Now, that may sound really simple, but the vast majority of Christians believe that faith is something we do to get God to respond to us. That is not accurate. That is not biblical faith. That's what the Bible calls works. And by the works of the law shall no man be justified in his sight. And yet many people fall into this thing of thinking that they've got to perform. They've got to do something in order to get God to respond to them. For instance, in healing, most people believe that God can heal, but they believe that they've got to do certain things. They've got to confess the word. They've got to be holy. They've got to, you know, whatever their checklist is, and do these things. And then in response to them, God heals them. That is not what the Word of God teaches. Again, let me just say some things quickly. I've spent 2 weeks amplifying on this, and I'm going to start illustrating it with some things today. But grace is something that God does for us, independent of us. You can see that because it was by grace that we were saved through faith, and that not of ourselves, Ephesians chapter 2, verse 8. Grace came by Jesus Christ. It says in John chapter 1 that the law came by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. And that was 2,000 years ago. By grace, God accomplished everything that He is going to do for you 2,000 years ago through Jesus. If you need to be healed today, Jesus does not have to die and bear stripes on His body. He's already done it. If you need to be forgiven of your sins, He did that 2,000 years ago when He bore your sins. God is not going to respond to your need and then your faith will somehow or another cause God to move. God has anticipated anything that you could ever need. He's already provided all of that through Jesus. It's a done deal. God's grace is independent of you. It is unearned, undeserved, unmerited favor. It has nothing to do with you. That's grace. That's God's part. But did you know grace alone doesn't save you? It says again in Ephesians 2:8, you're saved by grace, that's God's part, through faith. And faith is not something you do to get God to do it. If God was responding to you and to your actions, then it wouldn't be grace. It would be somehow or another you earned something, you've done something, and so God is responding to you. No, faith isn't something you do to get a response from God. Faith is your positive response to what you believe

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: those who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the Spirit of sonship. And by him we cry, Abba, Father, Dad.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit. Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit. Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid Hem om inzicht en oplossingen. Bid Hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij Hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu ons